0: Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met twee auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond een van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Heek Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijn.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna 1 miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13... richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Hague Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna 1 miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13... richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Hague Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna een miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13... richting Rotterdam heeft gisteravond een van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Hague Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijn.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 FM.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn fles.

oude voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus.

0: jouw radio. Kletsnat FM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna 1 miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13... richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Hague Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijn.
2: Adviezen van de ANWB. Op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen staat een auto met pech bij Roermond Oost. 3 kilometer file daar en 1.5 uur vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. Kapotte bus op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht, 1 kwartier vertraging, daar is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor

0: winning. Op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen staat een auto met pech bij Roermond Oost. 3 kilometer file daar en een half uur vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. Kapotte bus op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht kwartier vertraging, daar is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna 1 miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13... richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Heek Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijn.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen staat een auto met pech bij Roermond-Oost. 3 kilometer file daar en 1.5 uur vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. Kapotte bus op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht, 1 kwartier vertraging, daar is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: winning. Op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen staat een auto met pech bij Roermond-Oost. 3 kilometer file daar en een half uur vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. Kapotte bus op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht kwartier vertraging, daar is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna een miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13... richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Hague Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: van 9 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is opgeheven, zo meldt het waterbedrijf Evides. Vanaf vrijdagavond gold er een kookadvies omdat er door het waterbedrijf E. coli-bacteriën zijn aangetroffen in het water. Uit nieuwe watermonsters is gebleken dat de bacterie, beter bekend als de poepbacterie, niet meer aanwezig is. Daardoor is het drinkwater nu veilig. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden er dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Seinen en wissels worden vanwege vervangen voor een beter treinbeveiligingssysteem. NS zet het hele weekend bussen in. Het is niet de eerste keer dat het grootste treinstation van Rotterdam plat ligt voor werkzaamheden. En ook volgende maand en in november en december zal dat het geval zijn. En bij de meldkamer van de DCMR zijn meer dan 100 meldingen van geluidsoverlast binnengekomen over het Boetstokfestival in het Kralingse Bos. Het festival wordt jaarlijks in het Kralingse Bos georganiseerd. De Milieudienst heeft gaandeweg het festival geluidsmetingen gedaan. Daaruit bleek dat de geluidsoverlast binnen de normen is gebleven. Het evenement was rond 11 uur 's avonds klaar. En Marokko en Turkije hebben hun eerste wedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. Marokko speelde vannacht met 1-1 gelijk tegen Brazilië. PSV'er Ismaël Sabari maakte de 1-0 nog voor Marokko, maar Vinicius Junior scoorde kort daarop de 1-1. Het Turkije van oud-Feyenoorder Erkun Kuksu verloor vannacht de eerste groepswedstrijd met 2-0 van het Australiër van Feyenoorder Jordan Bos. Eerder in de nacht won Schotland nipt van Haiti met 1-0. Vandaag komen Curaçao en Nederland voor het eerst in actie. Curaçao gaat het opnemen tegen Duitsland en Nederland speelt vanavond om 10 uur tegen Japan. En dan nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een middagtemperatuur van 17 of 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het koelt af naar 10 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

jouw stad, jouw radio.

0: nieuws van 10 uur.
1: René Vissers met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een grote vechtpartij op de Doelstraat is vanmorgen een man bewusteloos geslagen. Volgens een 112-correspondent werd de man ook meerdere keren tegen zijn hoofd getrapt. Opmerkelijk is dat de vechtpartij plaatsvond recht voor het politiebureau. Er kon 1 verdachte worden gearresteerd. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Inwoners van Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht kunnen weer gewoon water uit de kraan drinken. Vrijdagavond werd de E. coli-bacterie in het water aangetroffen. Waterbedrijf Evides gaf daarop een kookadvies af. Dat zorgde in Dordrecht en Zwijndrecht voor een run op water in supermarkten. Gisteravond liet het waterbedrijf weten dat de zogeheten poepbacterie niet meer is aangetroffen. Uit tests blijkt dat het kraanwater volledig betrouwbaar en veilig is, al dus Evides. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. ProRail vervangt seinen en wissels voor een beter treinbeveiligingssysteem. Dat systeem was na 25 jaar aan vervanging toe. De NS zet het hele weekend bussen in. Ook volgende maand en in november en december zullen er nog gedeeltelijke afsluitingen zijn. Vanaf morgenochtend rijden de treinen weer als normaal. Marokko en Turkije hebben hun eerste wedstrijden op het WK voetbal niet weten te winnen. Marokko speelde vannacht met 1-1 gelijk tegen Brazilië. PSV'er Ismail Saibari die maakte de 1-0 voor Marokko, maar Vinicius Junior scoorde korter op de 1-1. En Turkije van oud-Feyenoorder Orkun Kokcu verloor de eerste groepswedstrijd met 2-0 van het Australië van Feyenoorder Jordan Bos. Eerder in de nacht won Schotland nipt van Haiti. Vandaag komen Curaçao en Nederland voor het eerst in actie. Curaçao neemt het op tegen Duitsland. Nederland speelt om 10 uur tegen Japan. Dan nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een middagtemperatuur van 17 of lokaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het koelt dan af naar zo'n 10 graden. Tot over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation

plaat genaamd Breeds, gemaakt door Lamp Culture samen met Jingy. En ik zeg een hele goede morgen. Wat gezellig dat je erbij bent. Je luistert naar 2 uur gezonde radioactiviteit. Ook al is de presentator even niet zo gezond. Een beetje keelpijn en wat verkouden en dat soort dingen. Dus ik hoop dat de stem het allemaal een beetje vol gaat houden vandaag. Maar dat mag de pret niet drukken, want het draait per slot van rekening allemaal om de muziek. De eerste, ja, de nieuwe releases, die ga je in het eerste uur horen. En dan in het tweede uur natuurlijk in dit geval weer een schijnwerper, een schijf van 5, een schijnwerper flashback. Een Nederlandstalig moment en natuurlijk ook de overdrijf naar Wij Houden Het Holland. Want collegialiteit hoort er natuurlijk bij Drechtstad FM. Ik vind het leuk dat je erbij bent. En zoals gezegd, de eerste plaat was ook direct een nieuwe release. En we gaan lekker door met het volgende, want we hebben er weer genoeg te doen. Dus dat betekent dat we nu eventjes gaan luisteren naar een album getiteld Heartbeat. En dat album dat is gemaakt door The Color. En deze plaat heet Heavenly Hope.

Borderline, zo heet deze plaat. Je hoorde Ludwig samen met Keanu Lee. Daarvoor The Color en Heavenly Hope van hun nieuwste album Heartbeat. Is een tijd geworden om eigenlijk een beetje de mensen die van diesel houden en een beetje van modder, met andere woorden de boeren om het maar zo te zeggen, om die even blij te maken. We gaan namelijk een beetje country rocken. We gaan het hebben over diesel en dirt. En dat is allemaal weer gemaakt door een artiest genaamd Drew Baldridge.

Private Luna en Making Ways. En dat is de titeltrack van een EP die zij heeft gemaakt. Daarvoor dus Drew Baldridge en Diesel and Dirt. Ja, en een beetje country rock. Ja, dat vind ik eigenlijk ook nooit verkeerd. Zometeen heb ik nog een plaat van. Ja, tenminste een samenwerking tussen hashtag Hero en Redeemed. Maar eerst is hier een splinternieuwe Graham. Yeah.

was een samenwerking. En de ene artiest die heet dus letterlijk hashtag hero. Met andere woorden, je schrijft hero, maar dan met een hashtag ervoor. Daarna mee samengewerkt met Redeemed in dit geval. En de track Move is daar het resultaat van. Daarvoor hoorde je Graham en Tempo. En daarmee hebben we eigenlijk weer twee relatief korte platen achter elkaar gedraaid. Ook voor King & Country komt met nieuw materiaal. En eigenlijk is die best wel bijzonder, want het gaat namelijk over jou. Miracle.

dat is dan wederom een nieuwe Nofsky. En het heet Fall Apart. En het zou zogenaamd de extended version zijn. Voor zover ik weet is er maar één versie, maar ach, wie ben ik, hè? Maar het klinkt eigenlijk best lekker natuurlijk, hè? Al die EDM. Daarvoor hoorde je Funking and Country en Miracle. Is het tijd geworden om even een dame aan het woord te laten die eigenlijk best wel wat donkere gedachten heeft. En ze daar eigenlijk ook best wel wat commentaar op krijgt. Van christenen, want waarom zou je eigenlijk zo negatief over jezelf denken als je toch door God geschapen bent? Maar ja, weet je, ze is hiermee geschapen en dat is het probleem. Ze heeft gewoon mentale problemen en ja, daar kun je soms gewoon helemaal niets aan doen. En wat zegt ze dan? Van weet je, jullie mogen het allemaal zelf uitzoeken, want ik ben gewoon mezelf en jullie moeten gewoon afblijven van datgene waar ik allemaal doorheen ga. Met andere woorden, deze plaat heet Hips. Ja, dat zijn toch heupen. Hier is muziek van Allison Ida.

heel vaak vrolijke. De muziek van Tyler Philip Radcliffe. Je hoorde de titeltrack van een nieuwe EP en die heet Fishes of Man. Daarvoor Alison Eide met haar hips. En dan is het nu tijd geworden om het even wat rustiger aan te gaan doen. Hoewel het zwelt wel wat aan. Maar we gaan even luisteren naar There Is A God. Nieuwe muziek van

Sasha Layton en There Is A God. Mocht je nou meer willen weten over Gospel Magazine, kun je mijn naam bijvoorbeeld, als je graag kijkt op Facebook, kun je mijn naam even opzoeken. En dat is Theo Boer. Zie je dan een kruis met uitzendstralen, is dat het account dat ik gebruik voor Gospel Magazine. Daarnaast hebben we een pagina op Instagram, als je daar liever kijkt. Dat heet gospelmagazine.rtv, gospelmagazine.rtv. En ja, zoals je eigenlijk al wel weet natuurlijk, hè, je kunt onze nieuwe releases ook terugluisteren bij de playlist van Spotify. En dat heet Gospel Magazine, de woordjes even aan elkaar schrijven, dus geen spatie ertussen. En ook daar hetzelfde logo, dan zit je op de goede plek.

Oh, wat lekker zegt dit. Flyvaar Music samen met Sydney Alexander en His Name. Zoals gezegd, Davo, Tasha Leighton en There Is A God. Is het tijd geworden voor een samenwerking tussen drie personen, namelijk Rave Jesus, Therion en Sun. En ze zingen voor jou, Joy Is Coming. Ja.

Guy Gable met What a Year. En zo te merken was het niet een jaar wat hem helemaal mee zat, zullen we maar zeggen, als we de tekst moeten geloven. Daarvoor de samenwerking tussen Rave Jesus, Therion en Sun met de plaat Joy Is Coming. Is het tijd geworden voor een nieuwe Capital Kings.

En dat is Franny Cash die je hoorde met de track Menace. Daarvoor de Capital Kings en Back to You. En ik moet zeggen dat de laatste tijd de Capital Kings blijkbaar weer een beetje actief zijn. Want het was een tijdje stil rondom hen heen. Dus ik ben benieuwd of dat er een album aankomt. We gaan ons opmaken voor het nieuws. En dat gaan we doen samen met Saints en Heavenly Melody. En natuurlijk ben ik daarna nog eventjes lekker terug met nog een uurtje gezonde radioactiviteit. Met daarin de vaste rubrieken.

0: van 11 uur.
1: René Vissers met het nieuws van Radio Rijnmond. Op Rotterdam-Zuid is een grote stroomstoring. Door brand in een middenspanningsstation op Slingen is de stroom rond 7:15 in het gebied uitgevallen. Uit het station komt rook, de automatische blussystemen zijn afgegaan. Volgens een woordvoerder van Stedin zijn 19.338 huishoudens getroffen door de stroomuitval. Het gaat om het gebied van Rotterdam-Feyenoord tot de Kop van Zuid in het Noordereiland. De website van de netbeheerder lag er enige tijd uit, vermoedelijk vanwege het grote aantal mensen dat zocht naar informatie over de stroomuitval. Ondertussen is de pagina gewoon weer bereikbaar. Stoplichten op Rotterdam-Zuid zijn uitgevallen. Tramlijnen 3 en 5 rijden niet op Zuid en gaan niet verder dan Leuvenhaven. Passagiers die de metro pakken moeten er op stations Maashaven en Wilhelmina-kade rekening mee houden dat de liften en roltrappen niet werken. Bij een grote vechtpartij op de Doelstraat is vanmorgen een man bewusteloos geslagen. Volgens een 112-correspondent werd de man ook meerdere keren tegen zijn hoofd getrapt. Opmerkelijk is dat de vechtpartij plaatsvond recht voor het politiebureau. Een 35-jarige man uit Rotterdam is aangehouden voor de mishandeling. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is opgeheven. Dat meldt waterbedrijf Evides. Sinds vrijdagavond gold er een kookadvies omdat er door het waterbedrijf E. coli-bacteriën waren aangetroffen in het water. Uit nieuwe watermonsters is gebleken dat de bacterie, beter bekend als de poepbacterie, niet meer aanwezig is. Daardoor is het drinkwater veilig. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Seinen en wissels worden vervangen voor een beter treinbeveiligingssysteem. De NS zet het hele weekend bussen in. Het is niet de eerste keer dat het grootste treinstation van Rotterdam plat ligt voor werkzaamheden. Ook volgende maand en in november en december zal dat het geval zijn. Dan nog het weer, af en toe zon en droog. Het blijft koel met een middagtemperatuur van 17 of 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het koelt af naar 10 graden. Tot over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Jouw stad, jouw radio.
0: Gospel Magazine.
4: Drechtstad FM.
5: Why should the devil have all the good music?
6: Gospel Magazine.
5: Addicted to.

van Kate Thompson. Hij mocht het tweede uur gezonde radioactiviteit openen. Zometeen hebben we in de schijnwerper flashback Anastasia Tostikova. Beter gezegd Anastasia, zo schrijft ze het. Ja, het is een beetje lastig soms deze namen, want het is namelijk een Russische dame. En mijn Russisch is niet geweldig, zullen we maar zeggen. In ieder geval, No God Like You hou je zo meteen nog. Daarna in de schijnwerper hebben we Elijah Thomas. David de Vries Soundtracks komt een Nederlandstalig liedje brengen. Dan hebben we ook nog eens een keer het woord Found losgelaten op de platencollectie. Om daarmee de schijf van 5 samen te stellen. En Kees de Vreugd zal aan het eind van het programma ook nog een Nederlandstalig lied zingen. Als overdrijf naar Wij houden het Hollands. Zo, en dan hoop ik ook dat mijn stem het nog een beetje volhoudt. Dit is muziek getiteld Hard on Fire van een album Runs in the Blood. En deze is gemaakt door Cochrane & Co.

0: Anastasia. Zo moet ik het uitspreken. Anastasia Tolstikova. Ja, ze is Russisch van oorsprong, maar ze woont in New York. En je hoorde van haar, No God Like You, als herinnering van de schijnwerper van vorige week.
1: Spot uit! Schijnwerper aan.
0: Ja, de schijnwerper deze week zetten we op een meneer en die heet Elijah Thomas. Deze jongeman is 21 jaar. Hij is geboren in München. Ja, inderdaad, dat is in Duitsland. En hij is tweetalig opgevoed, uiteraard. Duits, maar ook Engels. Want zijn ouders zijn zowel... De ene is een Duitse filmmaker en de andere is een Amerikaanse vocal coach. Elijah kan trouwens heel goed uit de voeten met een uptempo song. En daarnaast ook met een... kan die gewoon lekker op zijn gitaartje ook een ballade brengen. En zo lukt het allemaal om hem toch de stem te geven die hij graag heeft. Want hij wil namelijk dat zijn stem ook Gods liefde en warmte draagt. En hij bidt dat God gewoon door zijn muziek mede mensenharten kan veranderen. Zo horen we zometeen de track One of Us uit 2025. Daarna de plaat Someone, maar we beginnen met Feel. In de schijnwerper, Elijah Thomas.
2: I don't wanna waste your time, getting on my knees when I'm praying every morning. Hoping I can do this right, I kinda feel shame cause it doesn't feel important.

Je hoorde de track Someone, daarvoor One of Us. En dat is een track uit 2025. We begonnen met de plaat Feel. In de schijnwerper stond Elijah Thomas. Zo, en wat is het eigenlijk toch lekker. Ja, toch wel een beetje soulvolle muziek, om het maar zo te zeggen. En dat mag ik wel. De volgende is ons Nederlandstalig moment. En ik dacht van, kom, het is weer eens een tijdje geleden dat we gerokt hebben, om het maar zo te zeggen. Dus dat gaan we bij deze doen. En daar heb ik voor uitgenodigd David de Vries Soundtracks. En deze single komt uit 2025 en heet In de Nacht.

dat eigenlijk? En een prachtige opener van de schijf van 5. Het woord found heb ik losgelaten op de platencollectie. En daarmee de schijf van 5 samengesteld. En zo hoorde je dus After Grace en I Found Jesus. Daarvoor nog ons Nederlandstalig moment met David de Vries soundtracks. In de nacht, al die sterren. En dan hebben we aan het eind van het programma ook nog een Nederlandstalig moment als overdrijf naar natuurlijk onze grote vriend die Wij Houden Het Hollands weer presenteert. Zo, we gaan lekker door met die schijf van 5. We hebben er nog 4 te gaan. Zo hebben we zometeen Blanca. Maar eerst is hier nog Futuristic samen met Maverick City Music en Nick Day. En deze plaat heet Finally Found.

Dat was Blanca met When I Found You. Daarvoor hoorde je Futuristic. Ja, samen met Maverick City Music en Nick Day. En Finally Found. Zo, en dan heb ik nu weer eigenlijk even een poosje dat mijn stem weer eventjes lekker hees is. Dus gaan we het gewoon maar lekker doen met de muziek. Zoals bijvoorbeeld deze van Presence Music Band. En de ene na laatste van de schijf van vijf. Hier is Found in the Hurt.

je blij als je gewoon eindelijk wat gevonden hebt. Yeah, finally found what I'm looking for. Yeah, finally found was de titel. En het is een plaat gemaakt door Ben Compton samen met Nemet. Daarvoor hoorde je nog Presence Music Band en Found in the Hurt. Is het tijd geworden om gewoon nog een paar losse platen te draaien? Want zoals gezegd, de schijnwerper of de schijf van vijf is ook gedaan. Wat betekent dat al onze plichtplegingen gedaan zijn. Dus pakken we eens even deze mee. Het is een album wat uitgekomen is en die ik nog niet heb mee kunnen nemen. Hier is Breathe Baby.

fijne muziek. Je hoorde muziek van Bree Babineau. En een tijdje terug kwam ze met een album dat heet Brianna. Maar we hebben het toen niet mee kunnen nemen in de nieuwe releases. Want ja, soms dan lukt dat gewoon niet. De track Serve You draaide ik voor jou.

Usher in the Spirit, muziek van Aaron Cole in samenwerking met Dan Rock. Wat een heerlijk plaatje is dat, zeg. Zo heb ik er nog eentje die heel erg prettig is. Hij heet Back to You en het is gemaakt door Adrian Rojo samen met Mike Teasy.

van David T. Hamilton. And what mama used to say. Ah, wat een fijne plaat ook. Ja, ik mag dat wel, dat soort beetje country-rockachtige muziek. Daarvoor hoorde je Adrian Rocco samen met Mike Teasy en Back to You. Gaan we er nog eentje doen voordat ik afscheid ga nemen? En deze mensen ken je vast wel als je regelmatig luistert. Hier is Lindy met de hit Priority.

Ja, dat is toch ook een lekker plaatje, dat Priority van Lindy. Zo, helaas, maar wel de waarheid. Het is tijd geworden om afscheid van je te gaan nemen. Want we moeten plaats maken voor onze grote vriend Rob. En hij gaat weer Wij Houden Het Hollands presenteren. Vandaar dat we nu nog even een Nederlandstalig plaatje doen van Kees de Vreugd. Het heet Morgen Start Vandaag. En ik ga je gewoon een hele fijne dag verder wensen. Straks veel plezier met Wij Houden Het Hollands. En wat mij betreft graag tot volgende week.

0: Jouw stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: René Visser met het nieuws van Radio Rijnmond. Op Rotterdam-Zuid is een grote stroomstoring. Door brand in een middenspanningsstation op Slingen is de stroom rond 7:15 in het gebied uitgevallen. Daardoor zitten ruim 19.000 huishoudens zonder stroom. Het gaat om het gebied van Rotterdam-Feyenoord tot de kop van Zuid en het Noordereiland. Door de stroomuitval kunnen meerdere winkels vandaag de deuren niet openen. Ook de stoplichten op Zuid zijn uitgevallen. Trams 3 en 5 rijden niet meer op Zuid, maar keren bij Leuvenhaven. Op metrostations Wilhelminaplein en Maashaven werken de liften en roltrappen niet. Stedin meldt op haar website dat de stroomstoring aan het einde van de middag verholpen is. Bij een grote vechtpartij op de Doelstraat is vanmorgen een man bewusteloos geslagen. Volgens een 112-correspondent werd de man ook meerdere keren tegen zijn hoofd getrapt. Opmerkelijk is dat de vechtpartij plaatsvond recht voor het politiebureau. Een man van 35 uit Rotterdam is aangehouden voor de mishandeling. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Gistermiddag is een bestuurder op de Ouderlandse dijk in Middelharnis met een sportwagen van de weg geraakt en tegen een boom gebotst. De man moest door de hulpdienst uit zijn Porsche worden bevrijd en is naar het ziekenhuis meegenomen voor behandeling. De politie meldt aan Omroep Archipel dat de bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. En de gestolen spullen van de Engelse nationale ploeg zijn weer teruggevonden. Het Openbaar Ministerie van Jackson County maakt dat bekend. De spullen werden gisteravond gestolen. De politie heeft voor de diefstal 2 mannen opgepakt. Het OM van Jackson County heeft ook een lijstje aan gestolen spullen gepubliceerd. Daarin staan 12 shirts, een WK-bal, 9 paar voetbalschoenen, maar ook 2 knuffelleeuwen en een Lego-set van een Nike Air-schoen. De spelers zelf kregen de diefstal pas via de media mee. Volgens verdediger Dan Byrne heeft het incident de voorbereiding van Engeland op het WK niet verstoord. Dan nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een middagtemperatuur van 17 tot 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het koelt af naar 10 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.

0: Je bent zo sterk als Leo. Dat waren ze oranje. En vanavond om 10 uur. Dan wordt de daad bij het woord gevoerd, vrienden van de radio. Zo sterk als een leeuw. Goedemiddag allemaal.
1: Welkom bij Wij Houden Het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: En hij staat weer aan hoor. We zijn er weer. Gelukkig wel. Vorige week had je ons even moeten missen. Maar vandaag zijn we weer helemaal live met de beste Nederlandstalige artiesten. Rutger van Barneveld met Lara.

0: rammer van een plaat is het toch van Justin de Wild en zijn Cheerio. Nou, gelukkig is hij gezond en wel.
1: Ja, ik hoor het elke keer van jou.
0: Nee, maar het was toch zo. Je, twee keer dat je geweest bent, was je. De eerste keer was je echt ziek.
1: Ja, dat kon ik niet komen.
0: En de tweede keer, toen je thuis was aangekomen. Volgens mij was je al een beetje ziek toen hier was.
1: Ja.
0: Maar dat heb je een beetje onder de dekmantel geschoven, toch?
1: Ja, en ik heb nog een keer met stemproblemen hier gezet. Kon bijna niet praten,
0: nou,
1: maar
0: toen ben
1: ik wel gekomen.
0: Kijk, en dat zijn de diehards.
1: Misschien vinden mensen dat ook wel fijn, hè? Als je
0: ja,
1: niet kan praten.
0: Absoluut.
1: Dus ja.
0: Ja, praten. Het Levensliedcafé natuurlijk, dat doe je ook, hè? Eigenlijk ben je een beetje op mijn stoel gaan zitten, Rutger, toch?
1: Nou, nee, dat vind ik eigenlijk niet. Jullie gaan misschien wel. Kijk, ik ga misschien wat dieper in op het,
0: ja,
1: het artiestenvak.
0: Ja,
1: en
0: ja,
1: jullie gaan echt in op de muziek.
0: Mm-hmm.
1: En bij ons is het niet, zeg maar, ik ben die en die. Ik kom een single promoten.
0: Ja.
1: Ik vind dat je een verhaal moet kunnen vertellen, zeg maar. En daar vind ik een podcast voor. Dus in zoverre zit ik niet in jouw, op jouw stoel.
0: Want
1: ik moet ook niet in de radio dingen komen.
0: Nee, dat zijn twee aparte...
1: Zeker, 100%. 100%.
0: Ja. Nou, ik heb hem gezien met Donnie.
1: Ja.
0: En daar ging je inderdaad de diepte in. Dat was mooi. Dan zie je, dan hoor je ook wat andere dingen, zeg maar.
1: Ja,
0: dat
1: maar ik
0: dat
1: denk,
0: is leuk.
1: Ja, maar ik vind dat ook wel nodig. Omdat mensen kennen ons vaak alleen maar vanuit televisie, de radio.
0: Ja.
1: Maar weten niet wat diegene moet doen om te bereiken, om te kunnen bereiken wat ze graag willen. En daar moet je heel hard voor werken.
0: Dat is zo.
1: En dat weet niet iedereen. Dus dan kun je dat verhaal lekker vertellen.
0: Nee, ze zien alleen maar of jij op het podium staat, of op radio of tv bent, weet je wel.
1: Ja, en wat ze heel belangrijk vinden, wat je verdient, hè?
0: Ja.
1: Wat je verdient. En oh, die verdient
0: maar
1: toch veel. En
0: dat is echt Hollands, hè?
1: Ja.
0: Dat zijn Nederlanders.
1: Ja, dat klopt.
0: Lara, ook een goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ik hoor jou nog niet, maar ik wil je er wel bij hebben natuurlijk. Nu ben je er. Ah, gelukkig.
2: Oh, ik dacht. Oh ja, kijk, nu hoor ik mezelf.
0: Lara, ik zei het net al buiten de uitzending. Je bent een beetje een sensatie aan het worden op de socials.
2: We doen ons best, hè?
0: Ja,
2: ik,
0: precies.
2: Weet je, gewoon veel plaatsen. Ja, je moet zichtbaar worden.
0: Ja.
2: En dat is een kwestie van goede content plaatsen. Goede kwalitatieve content.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik doe mijn best.
0: Ben je daar de hele dag mee bezig? Rutger is ook zo iemand, hè? Ja, Naomi zit daar natuurlijk ook achter.
2: Ja.
0: Maar om de hele
1: dank
0: dag...
1: Dank je. Ik denk, je geeft mij een compliment, maar eigenlijk mevrouw.
0: Ja, ja, zeker.
2: Ben je beetje jammer dit?
1: Jammer.
0: Nee, niet jammer.
1: Nee, maar
0: dat is
1: zeker.
0: Het team van Rutger.
1: Ah, ja, absoluut, absoluut. Ja.
0: Heb jij dat ook, een team?
2: Nee, in principe doe ik het alleen. Maar ik moet wel zeggen, er zijn altijd mensen. Ik werk heel veel samen met Christel Waas.
0: Wie is Christel Waas? Even voor...
2: Christel Waas is... zij promoot Nederlandstalige muziek.
0: Hé, hey, wat leuk.
2: Ja, dus nee, met haar werk ik heel veel samen. En ja, weet je, uiteindelijk moet je het zelf doen.
0: Mm-hmm.
2: Met je eigen kracht en je enthousiasme. Tenminste, daar moet ik het wel van hebben.
0: Ja.
2: Dus, of van hebben, dat klinkt ook zo stom. Maar
0: nee,
2: ik denk
0: maar
2: gewoon dat enthousiasme helemaal in dit wereldje gewoon heel belangrijk is.
0: Ja,
2: ik
0: heel,
2: Rutger ook
0: heel
2: even aan.
1: Zeker,
2: maar,
1: ja, 100%. Je hebt gelijk.
0: Het is zo, Rutger, toch? Je bent niet voor alle artiesten. Je bent voor je eigen bezig natuurlijk, toch? Dat is wel belangrijk in dit vak. Eigenlijk
1: zeker.
0: Zijn jullie Lone Rangers wat dat betreft, hè?
1: Ja eigenlijk wel. Je moet het wel alleen doen.
2: Ja.
0: Zeker. En dat is belangrijk.
1: Wel een goed team om je heen verzamelen is wel heel belangrijk.
2: Ja.
1: Die het vertrouwen in je hebben en dat je weet, oké, daar wil ik naartoe. En daar ook in blijven geloven. Dat heb ik het afgelopen jaar ook gedaan. En dat is niet altijd makkelijk. Daar moet je soms
0: maar er zijn altijd
1: best
0: mensen,
1: wel wat hobbels voor nemen.
0: Er zijn altijd mensen die mee willen liften, hè, op jouw succes. En dat, daar moet je voor waken, toch?
1: Ja, maar het is makkelijker op een varende boot mee te varen dan een sleepboot.
0: Ja.
1: Te creëren. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap
1: het. Op het moment dat je succes hebt, dan komen de mensen wel. Dan gaat het vanzelf.
0: Kijk maar naar onze Justin, hè? Toch?
1: Ja, zeker. Ja. Ze staan nu in de rij. En terecht, hè? Want ik bedoel, hij doet het hartstikke goed. Maar...
0: Terwijl hij al 10 jaar bij ons hier over de vloer komt, toch?
1: En hij doet al 10 jaar hetzelfde, hè?
0: Ja.
1: En waar waren ze dan die 10 jaar ervoor? Want toen
0: precies.
1: deed hij precies hetzelfde.
2: Het is gewoon een goed liedje.
1: Het is een heel goed liedje. Alleen ik vind dat het
0: toch?
1: Wel... Ja, maar ik vind wel dat het te veel aan het liedje hangt. Ik vind dat je ook verder moet kijken. Iemand heeft talent.
2: Ja.
1: En die heeft hij ook gehad 10 jaar hiervoor.
2: Mm-hmm. Ja.
1: En dan ga daar dan mee aan het werk. Behalve nu die dat liedje heeft.
0: Ja. Maar wees eerlijk, Rutger. Helena... Je zingt hem nog steeds.
1: Mm-hmm.
0: En over 10 jaar, over 5 jaar... zingt Justin dit nummer ook nog steeds.
1: Zeker.
0: Toch?
1: En terecht.
0: Het is en wordt zijn evergreen. En dat
1: zeker,
0: is mooi.
1: Ja.
0: dat is ja, wel een goede bagage die
1: iedereen
0: heeft.
1: Iedereen heeft zo'n liedje nodig.
0: Dus wat denk jij? Ga jij ook met zo'n liedje komen, denk je?
2: Tuurlijk, we gaan ervoor.
3: Kijk,
2: als je er geen vertrouwen hebt, moet je ook niet aan beginnen.
0: Nee.
1: Zeker waar.
0: Een van die liedjes, dat is er een van jou, Rutger. Want dat is wel een liedje die in ons hoofd blijft hangen. Toch?
1: Dank je dan.
0: Nou, de nieuwe van jou, Zoele Zomernachten.
1: Ja, natuurlijk. Die gaan we zeker doen.
0: Ja, met een beetje Amsterdamse tongval, toch?
1: Ik heb de zon in de zee zien zakken.
0: Ja. Zullen we hem even doen?
1: Ja, doe maar.
0: Rutger van Barneveld en Lara Mila bij Wij Handen het Hollands met Zwoele Zomernachten. Hier is de Rutger.

0: zit er een heel bekend riedeltje in. En ik zit te zoeken waar... Franca Mirella of zo? Van,
1: Mykonos, Franca Mirella.
0: Mykonos, kijk, dat was
1: hij. Dat zit er een beetje in verborgen.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: heb jij goed gehoord.
0: Ja, meestal ben jij het, Wim, die dat ondervangt. Wat is nou het geheim van zo'n liedje?
1: Ik kan hier een heel pleidooi houden, maar ik heb echt werkelijk geen idee. Nee. Mensen vinden het leuk en daar moet je geluk bij hebben. En dat heb ik met dit liedje. Het slaat enorm aan. De jeugd pikt het op. En daar ben ik wel blij mee.
0: Ja, maar de ingrediënten van Emiel Hartkamp, toch? Dat is al een deel van je succes, denk ik, toch?
1: Emiel heeft hier helemaal niks mee gedaan.
0: Nee, echt niet. Wie heeft dit geschreven dan? Jijzelf?
1: Ikzelf met Rob van Zuilen en Jesper Hoekstra.
0: Maar wel opgenomen bij Emiel.
1: Ik heb hem opgenomen bij Harold Queens, die ook Helena heeft gemaakt.
0: Oh ja, dat zei je
1: gemaakt.
0: Net. Ja. En, nou, niet alleen Helena, ook de Engelbewaarder.
1: Engelbewaarder onder andere ook. Heel veel van Robert Pater. Nee, Emiel doet nog steeds dingetjes mee, maar de feeling met dit liedje had ik niet per se bij Emiel.
0: Nee. Nee, ik dacht, jij zweer bij Emiel, weet je wel.
1: Nog steeds. Het is een schat van een man. En daar heb ik echt de helft van mijn carrière aan te danken.
0: Zeker.
1: Dus ik ben die man eeuwig dankbaar. En daar blijf ik ook zeker naartoe gaan. Mm-hmm. Alleen, nu is de tijd niet voor zo'n liedje, denk ik.
0: Aha. Ja. Ja, dan hoor je nog eens wat, hè?
1: Ja, af en toe moet je een beetje switchen, denk ik. Ja.
0: Ja, precies. Om het leuk te houden, om...
1: Ja, het moet niet constant hetzelfde zijn.
0: Nee,
1: als je nu heel veel liedjes van mij naast elkaar legt, is het wel heel veel hetzelfde.
0: Mm-hmm.
1: En dit is een keer wat anders.
0: Maar dit is Rutger van Barneveld, toch?
1: Maar in eerste instantie zou je niet zeggen dat ik het was.
0: Mm, jawel.
1: Wel? Dus,
0: jawel.
1: Ik had dat niet met dit liedje.
0: Met jouw liedjes zet je toch een bepaalde handtekening neer.
1: Jawel, nu qua sound wel. Maar ik had niet verwacht dat dit liedje per se een liedje van mij zou zijn.
0: Mm.
1: Want ik vind het wel meer popgericht, zeg maar. Poppy-achtig. Dat past niet per se.
0: Ja, maar
1: bij
0: de volkspop is heel erg in, hè?
1: Ja, maar daarom.
2: Ik vind het volkspop, inderdaad.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Maar dat had ik niet per se bij mij verwacht.
2: Nee, oké, meer echt
1: wel een volksjongen, zeg maar.
0: Ja. Jij wel, hè, Lara? Jij is het echt een volkspop, denk ik. Ja, meer poppy dan volks, denk ik, toch?
2: Nee, volkspop. Ook echt wel dat volks, hoor.
0: Ja, maar
1: dat
0: waarom?
1: Dat past wel bij jou.
0: Ja.
2: Ja, maar wel die combi. Want anders wordt de pop wordt mij veel te. Nou, tuttig wil ik niet zeggen, maar nou, dat volksen, dat een beetje dat shalali, shalala, dat past ook wel bij mij.
0: Mm-hmm.
2: Maar een beetje die combi.
0: Precies, als je optredens van jou ziet, ik zie de filmpjes voorbij komen, weet je wel, dan kan je ook een leuk feestje neerzetten, zoals Rutger doet.
1: Ja.
0: Dat is wel belangrijk, denk ik.
2: Ja,
0: je bent een
2: goede
0: entertainer.
2: Ja, dankjewel. Weet je, als je dat niet doet, dan heb je het publiek niet. En wat is het belangrijkste? Mensen willen feest.
0: Ja, je moet dat vuurtje gewoon aanwakken.
2: Ja, dus als je geen feestje bouwt, dan kun je wel heel goed zingen, maar dan...
0: Mm-hmm. Wie is het geheim bij jou erachter? Is dat Vredeveld en Rusje?
2: Dan heb je goed onderzoek gedaan. Dat is het geheim, ja.
0: Maar dat zijn toch de jongens uit het noorden? Daar gaat bijna heel Nederland naartoe om een liedje op te nemen.
2: Wel veel, hè?
0: Ja.
2: Wel heel veel. Ja, Yves natuurlijk met Terug in de Tijd.
0: Ja.
2: En weet je, ze komen bij mij uit de buurt. Dus het is ook een beetje ons kent ons natuurlijk. Maar nee, hele leuke man om mee samen te werken. En kwaliteit staat op 1. Dus ja, dan moet je bij hun zijn.
0: Ja, ook een leuk nummer. Had ik jou maar nooit gezoend. Is dat biografisch, autobiografisch? Of,
2: Nou, weet je...
1: Nu komt er een verhaal.
2: Nu komt het. Hebben jullie even? Oh, ik kom het even bijna af. Nee, weet je, ik denk dat iedereen wel zoiets heeft meegemaakt.
0: Zeker.
2: Dus ik wel. Het gaat echt op de manier van dat je iemand hebt gezoend... en dat je zo gek op iemand bent geworden dat je denkt van... ja, maar dit past nu helemaal niet in mijn leven. En het komt helemaal niet uit. En dan word je verliefd. Terwijl je het helemaal niet wil. Weet je wel, dat.
0: Ja. Dat is dus, verliefdheid, toch?
2: Dat is
0: verliefdheid.
2: Helemaal in de rol. Ja, daar kun je niks aan veranderen. Daar kun je niks aan doen.
0: Zo is het. We gaan hem even doen. Lara Mila, ze is bij ons helemaal uit het verre Assen. Noord-Nederland, moet ik zeggen.
1: Noord-Nederland.
2: Ja.
0: En dat vinden we alleen maar tof dat je wilt komen, Lara.
2: Tuurlijk, ik vind het hartstikke gezellig in Papendrecht.
0: Had ik jou maar nooit gezoend. Hier is ze.
3: Wij houden.

0: we moeten een beetje zuinig zijn op de Nederlandstalige zangeressen. Daar zijn er niet veel van. En Lara is er gelukkig bijgekomen en had ik jou maar nooit gezoend.
1: Voel de zomer met de zonnigste zomerhit. Wij houden het Holland.
0: Met de nieuwe van Samantha Steenwijk.

0: Samantha Steenwijk op de radio. Wij houden het Hollands natuurlijk. En dat is haar nieuwe. Afgelopen vrijdag is die uitgekomen. En je hoort hem nu al bij ons op de radio. Dat gaat zo snel, jongens. Lara, ja, is Samantha een van je voorbeelden? Of heb je überhaupt een voorbeeld in de Nederlandstalige muziek?
1: Ja, ik zei het net ook tegen Rutger, maar dan komen we echt uit bij Monique Smit.
0: Monique Smit?
1: Ja.
0: Ja, maar die gaat zo als een malle, dat is niet te geloven.
1: Dat is echt niet normaal.
0: Ik denk dat elk beginnend zangeres zich eigenlijk daar wel aan wilt spiegelen, toch?
1: Ja, weet ik niet. Wat
0: maakt haar speciaal?
1: Nou, wat haar speciaal maakt, zij bouwt een feestje. Zij heeft de whole package, als je het mij vraagt. Mm-hmm. Ze heeft de looks, ze kan zingen.
0: Zeker. Maar die heb jij ook?
1: De performance, dankjewel. Ja. Ik heb wel 3 uur slaap gehad. Nu nog wel, ja. Over 10 jaar, botox, alles erin. Nee, maar dat is echt wel een voorbeeld van mij als je het mij vraagt.
0: Ja. Als ik nou zeg van over 2 jaar, waar ben je dan van plan te staan? Is dat een moeilijke vraag voor jou? Welke stappen heb je dan gedaan die je wilt doen?
1: Nou ja, weet je, kijk, ik zeg altijd Ziggo Dome. Want we hebben nu het Gelderdome gehad. Dus dan ja, dan Ziggo Dome. Maar ik denk gewoon dat het heel erg belangrijk is dat je in de muziek, dat klinkt heel stom, maar dat je gewoon keihard werkt, mm-hmm. maar dat je 0 verwachtingen hebt.
0: Ja. Ik zeg altijd, je moet meters maken. Dat klopt toch wel, Rutger, toch?
2: Nou, in meters maken, maar je mag zeker wel denken van, nou, ik wil daar en daar naartoe werken.
0: Ja, dus ja maar je moet toch groot denken in deze wereld?
1: Ja,
2: zeker. En wie wil dat niet, een Ziggo of een Gelderdome? Ja, en voor de een is het haalbaar en voor de ander niet.
1: Nee, precies.
2: Maar het zijn fantastisch mooie strevens, toch, om te hebben?
1: Daarom, weet je, je moet groot dromen.
2: Ja, zeker, absoluut.
1: Ja.
2: En wie weet gebeurt het.
1: Ja. Je weet het nooit. Het is,
2: jij kunt net zo goed raak schieten als,
0: ja, waarom
2: als
0: niet?
2: Onze vriend Justin,
0: ja,
2: natuurlijk.
0: Zeker. Ja, zeker. Maar jij hebt ook raak geschoten, toch?
2: Ja. We zijn op weg.
1: Zeg maar gewoon ja.
2: We zijn op weg.
0: De valse bescheidenheid, hè?
2: Jawel, we zijn op weg. Ik ben tevreden over hoe het nu gaat.
0: Je hebt toch een leuke hits gehad, Rutger? Wees nou eerlijk.
2: Jawel, ik heb leuke dingen gedaan. Ik ben er ook enorm trots op. Weet je, ik heb samen met Cornelis superleuke dingen gedaan. Mm-hmm. Malle Pietje, Dikke Tien, Vier het Leven. Die hebben er echt wel goed uitgeschoten. Alleen het laatste jaar was gewoon even wat minder.
0: Mm-hmm.
2: En
0: maar,
2: zo eerlijk moet je ook zijn.
0: Ook iets wat ik zeg, je kan niet altijd 6 gooien natuurlijk.
2: Nee, maar ik had echt wel een vervelend jaar. Maar tenminste vervelend, ik ben getrouwd.
0: Mm-hmm.
2: Mijn aandacht ging gewoon even naar andere dingen.
0: Wat normaal is in een mensenleven, toch?
2: Ja, maar ik merk wel dat je in een vak zit waar je dus ook echt gefocust moet zijn op hetgeen wat je doet.
0: Hmm.
2: En ik heb die focus het afgelopen jaar niet gehad.
0: Nee. Maar ook jij bent maar een mens.
2: Ja, zeker. Toch? Absoluut. Oh, maar daar ben ik ook heel blij om. En ik ben ook heel blij met hoe het is gegaan. Hè? Want als ik nu kijk dat ik het nu allemaal zelf doe, wat meer vrijheid heb en zo, dat heeft ook wel weer zijn ding, hè?
0: Ja.
2: En zeg nooit, ik weet niet waar ik over 5 jaar ben.
0: Nee.
2: Maar voorlopig is dit goed.
0: We plukken de vruchten, toch?
2: Ja, joh, tuurlijk.
0: Zo is het. Dus uitscheid, we gaan hem doen. Hier is hij, Rutger van Dalleveld.

0: lekker nummer, hoor. Rutger van Barneveld op de radio in de Zuid-Zuid. En we proosten met z'n allen op elkaar. Rutger is al, hoe lang ben je al bij ons, Rutger? Is dat, loopt het al tegen de 8 à 9 jaar, denk ik, dat je bij ons hier...
1: Ja, ruim.
0: Ja, ruim, hè?
1: Ik denk 10.
0: Want... toen je binnenkwam, dan had je nog een heel andere look, volgens mij.
1: Ja, ja, ja, heel anders, ja. Ja.
0: Heb je daar ook aan gewerkt, aan je looks, door die jaren heen?
1: Nou, niet bewust aan gewerkt, maar ik denk dat je iedereen verandert op een gegeven
0: moment. Zeker, ja. Maar wel in je voordeel.
1: Nou, dank je. Ja. Dat vind ik een fijn compliment.
0: Ja, vanmorgen had ik een contact met mijn landelijke DJ-vriend, zeg maar. Dat is Marcel de Vries van Sterren NL.
1: Ja, wie kent hem niet?
0: En wie kent hem niet? En die heeft een leuk nummer uitgebracht. En ik zeg, Marcel, stuur hem even op. En dat heeft hij gelijk gedaan. Tezamen met de Doelhazen, heeft hij een leuk nummer voor Oranje gemaakt.
1: Voor het Nederlands elftal.
0: Voor het Nederlands elftal.
2: Die heb ik ook gezien.
0: Ja?
2: Ja, die is leuk.
0: Hij is leuk, hè?
2: Ja.
0: En we gaan het nummer draaien, want hier is hij. Marcel de Vries op de radio bij Wij Houden het Hollands.

0: komende 5 juli is hij bij ons, deze Dean Sanders. En wat heeft hij een beuker van een plaat gemaakt? Deze is natuurlijk de regio-tip. En dat, ik wil niet dat je gaat, zo heet die. We praten even verder met Rutger en Lara. Ze zijn bij ons in het eerste uur te gast bij Wij Houden het Hollands. En bij gezond en welzijn natuurlijk. Heerlijk.
1: Ja.
0: Zo fijn dat je weer bent, Rutger. En jij ook, Lara. Yes. Teaser was de eerste Nederlandstalige eigenlijk. Hè? Want je hebt meer gedaan, toch? Je had ook al Engelstalig.
2: Ja, precies. Klopt. Dus eigenlijk sinds het Gelderdome in 2024, toen is het echt dat
1: wat
2: ik opeens...
1: Wat heb je dan gedaan bij Marco?
2: Ja, we hebben een medley gezongen bij Marco, ja. Je zat te denken, hoe denk kost er nou bij
0: Gelderdome? Hij zat te zoeken.
1: Ik zat zelf bij dat concert, dus nou zeg jij dat. Dan denk ik, oh ja, tuurlijk.
0: Dat was dat blonde meisje.
2: Was je ook bij die afterparty?
1: Ik was bij de afterparty, ja.
2: Ja, dan hebben wij elkaar daar wel gezien.
1: Ja, 100%.
0: Wereldje is klein, jongens, van artiesten, toch?
1: Zeker, ja.
2: Heel klein, ja.
0: Maar dat was jouw opstap dus. Maar verder stappen, dat is het moeilijkste, hè?
2: Ja, weet je, dat klopt. En dat is gewoon een kwestie van, denk ik, veel optreden, veel met de juiste mensen omgaan.
0: Kom
2: er
0: weer. Ja. Ja, is dat zo? Ja. Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent in deze wereld?
2: Ja.
0: Dat is het wel een beetje, denk ik, hè?
2: Een groot deel misschien wel. Tuurlijk ook wel om wie je bent.
0: Mm-hmm.
2: Maar wie je kent is minstens net zo belangrijk, denk ik.
0: Zeker. Hey, teaser, een lekker nummer. Heeft het ook goed gedaan, volgens mij, hè?
2: Dankjewel. Ja, op de socials ging je echt heel lekker.
0: Ja, maar voor jou is dat toch het belangrijkste, de socials?
2: Ja.
0: Dat is waar de jeugd van tegenwoordig alleen maar voor leeft. Kijk, als ik Antonio, dan zie ik ook dagelijks vloggen. Ik zie de Rutger dagelijks vloggen. Ik zie jou dagelijks vloggen. Volgens mij leven jullie alleen voor de socials, toch?
2: Nou, bijna wel.
1: Ik denk ook wel dat je er een klein beetje toe gedwongen wordt in deze maatschappij.
2: Ja, dat denk ik ook inderdaad.
1: Het is niet helemaal mijn ding. Maar het moet je ding zijn, omdat het is nodig.
2: Het is nodig, inderdaad. Ja. Ik vind het dan wel heel erg leuk. Maar ja, als je dan ook naar je schermtijd kijkt, dan denk je wel eens van...
0: Jees.
2: Ja,
1: dat snap ik.
2: Maar goed, het hoort erbij. En het is onderdeel van je werk. Dus ja, het is gewoon nodig.
0: Nou begrijp ik die 3 uurtjes slaap, Lara.
2: Jawel, hè? Ja. Het komt ergens vandaan.
0: Zo is het. Hier is de Lara Mila, een teaser.

0: bij Wij Houden het Hollands via het Rechtstad FM, Merve Radio. We zijn live op Atos Radio Net TV Ridderkerk.
1: Ik zing nu dit liedje als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroeg hier.

0: Dries Roelveen. Eindelijk weer met een echt Dries nummer, vind ik. En dat was Tante Jetje op de radio. We praten even in de finale met onze Rutger. En natuurlijk ook met Lara Mila, die helemaal uit As is gekomen. Ja, dat is een eindje sturen.
1: Wat een eind,
0: niet normaal, niet normaal.
2: Je moet het ervoor over hebben, en dat zo, hebben we zeker.
0: Zo is het. Ja, dat is het wisselgeld van je carrière, toch, Lara? Toch? Zulke dingen. Je moet overal gezien worden, toch? En gehoord worden. Dat is belangrijk.
2: Ja, klopt. Dus ook met optredens. In het begin had ik heel veel dat het best wel wat in het noorden was. En nu wordt je ook gewoon gevraagd Werkendam laatst.
0: Het olievlekje wordt groter. Ja, zeker, zeker.
1: Ja.
0: Hey, Veenendaal was een bekend adres. Ja, daar komt Antonio en Frans vandaan.
2: Kijk, wat leuk.
0: Ja.
2: Oh,
0: hoe ziet jouw dag er vandaag uit? Is het een rustdag of ga je weer vol gas tegenaan?
1: Ik ga dadelijk nog naar jullie collega's in België.
0: Oh ja, dat is waar. Je hebt een promodagje vandaag.
1: Nee, ja, en dan heb ik nog twee optredens staan. Dus ik ga nog lekker aan de bak.
0: Ja, zo is het. En bij jou, Lara?

0: is dit wel een rustdag voor jou?
1: Ik zou een optreden hebben, maar die ging toch niet door. En dus voor mij is het nu... Nou ja, ik moet nog even 2,5 uur terug broezen. Dus ja. Maar ja, nee, verder is het ja, even bij mijn neefjes op bezoek.
0: Ja, let wel een beetje op jezelf, hè. Dus 2,5 uur stuur, 3 uur slaap.
1: Ja, wel lief dat je dat zegt, want... Tenminste, ik herken dat wel heel erg bij mezelf. Dat je soms toch net wat over je grenzen heen gaat.
0: Precies.
1: Maar ja, weet je, je wil wat.
0: Mm-hmm.
1: Ik wou zeggen, je bent jong en je wil wat. Maar ik bedoel in de muziekwereld, hè?
0: Zo is het. Hey, we gaan allebei jullie nummers nog een keer draaien voor de klok van 1 uur. Rutger, hartstikke bedankt dat je,
2: graag gedaan weer, jongens.
0: Dat je weer bij ons was.
2: En tot de volgende
0: altijd een feestje,
2: weer.
0: Hè? Ja,
2: ja,
0: zeker.
2: Tuurlijk. Zin in.
0: We verlengen het gewoon bij deze, toch?
2: We verlengen het gewoon.
0: Doen we dat met jou ook, Lara?
1: Zeker, superleuk.
0: Okay. Hey, veel succes met jullie nieuwe tracks.
1: Dank je wel.
0: Graag tot horens.
2: Tot horens.
1: Tot horens.
0: Hoi.
1: Hoi, hoi.
0: Altijd leuk en gezellig, hoor.

0: We gaan allebei de nummers nog een keer draaien.
1: De Nederlandstalige artiesten live bij ons in de studio. En te zien via Facebook en Instagram.
0: Zeker, ze staan weer vol. Rutger van Barneveld is hier.

0: René Vissers met het nieuws van Radio Rijnmond. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Op Rotterdam-Zuid is een grote stroomstoring. Door brand in een middenspanningsstation op Slingen is de stroom rond 7:15 in het gebied uitgevallen. Daardoor zitten ruim 19.000 huishoudens zonder stroom. Het gaat om het gebied van Rotterdam-Feyenoord tot de Kop van Zuid en het Noordereiland. De veiligheidsregio meldt wel dat het mobiele netwerk niet overal even goed werkt en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Bewoners aan de Wilgebroek in Breda hebben in 3 dagen 2 explosies meegemaakt. In de nacht van donderdag op vrijdag brak er bij een woning brand uit na een ontploffing. In de nacht van zaterdag op zondag gebeurde hetzelfde bij de buren. Net als een paar dagen eerder ontstond er veel schade aan de gevel. De bewoners zijn door de grote hoeveelheid rook uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onbekend wie er achter de explosies zit. In Scheveningen zijn vannacht huizen ontruimd vanwege een grote brand in de haven bij een vishokerij. Die staat midden in een woonwijk. Er kwam veel rook vrij en de veiligheidsregio waarschuwde daarvoor met een NL-alert. De brandweer sloopte een deel van de rokerij om het vuur beter te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. In Zwitserland wordt een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld. Zo is het steeds moeilijker om een huis te vinden en raakt het openbaar vervoer overvol. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege tekorten in bepaalde beroepsgroepen, zoals bijvoorbeeld de zorg. Dan nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een middagtemperatuur van 17 tot lokaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het koelt af naar zo'n 10 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Van de ANWB. Grenscontrole nu ook in het zuiden van het land op A76. Vanuit Geleen naar Aken bij de grens 2 kilometer file. Vanaf knooppunt Kunderberg duurde 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Jouw stad, jouw radio.
4: Wij houden het Hollands.

0: Welkom bij Wij Houden Het Hollands.
1: Welkom bij Wij Houden Het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Nou, we proberen het, hè. We proberen het natuurlijk. Hey, leuk dat je erbij bent. Welkom bij Wij Houden Het Hollands. We zijn in Zuid-Holland te ontvangen natuurlijk via verschillende radioomroepen. Dat zijn Drechtstad FM, 95,7 MHz en 105 MHz. Dat is voor Dordrecht en Papendrecht. We zijn te ontvangen in Zwijndrecht, Hiansdam en ook in Hendrik in de Wambach via Atos Radio. Via Merve Radio bedienen wij Sliedrecht en ook Hardingsveld-Giessendam. En ook nog Ridderkerk, jawel, Bolnes, Slikkeveer. En ja, belangrijk tegenwoordig, we zijn live op DAB in Zuid-Holland. En dat vinden we ook leuk natuurlijk. Of online kan je in heel de wereld meeluisteren. De Nederlandstalige plaatjes, daar zijn wij voor. En dit is ook zo'n zanger die al jaren bij ons langskomt. Menno Abbe is hier. En hij heeft een nieuwe single. Voor jou

0: Abben. Ja, hoe spreek je daar eigenlijk uit? Wat betekent liefde voor niets? Voor jou, liefde betekent liefde. Ja, moeilijk allemaal, hè. Goedemiddag, leuk dat je erbij bent. Wij houden het Hollands. We hebben er heel veel zin in, want de leukste Nederlandstalige artiesten zijn bij ons. En vrienden, echt twee vrienden van dit radioprogramma, dat zijn Antonio en Frans. En ze zijn weer uit Veenendaal richting Papendrecht gekomen. Goedemiddag, Antonio.
1: Goedemiddag.
0: En ook Frans natuurlijk. Jij mag meepraten, Frans. We doen er helemaal niet moeilijk over. Trek hem een beetje naar je toe of kom dichter bij de microfoon zitten. Hoe zitten jullie erbij, jongens? Hoe gaat het met jullie?
1: Ja, goed. Ik mag zeggen goed. Ja, ja, ja. Ja. Goed en blij. Dus.
0: Ja, maar Rutger is nog binnen, je hoort het.
1: Rutger hoor je van een kilometer afstand nog, hè?
0: Leuk. Nieuwe single, Bam Bam.
1: Bam Bam, twee nieuwe singles eigenlijk, hè?
0: Twee?
1: Ja, een duet met Bobby Prins.
0: Hé, hey. Ja, inderdaad. Daar hebben we eigenlijk, ja, die hebben we eigenlijk niet goed meegekregen, om het zo te zeggen.
1: Nee,
0: jammer.
1: Dat klopt.
0: Waarom niet?
1: Omdat het eigenlijk meer een wens was om dat te doen. Mm-hmm. Ik vond dat gewoon leuk. Ik wilde dan met oude...
0: Bobby Prins is een icoon in de Nederlandstalige muziek. Laten
1: ja, vind ik wel.
0: Nederlandstalige, Vlaamse muziek,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ja, een beetje de...
0: Twee bloedrode rozen. Wat hebben we nog meer?
2: Cafeetje natuurlijk, hè?
0: Het cafeetje, ja.
1: De grootste hit.
0: Zullen we daar even een Bobby Prins doen, jongens? Dat is misschien wel leuk, toch?
2: Ja, zeker.
0: Misschien dat we de nieuwe van jullie samen ook in het systeem hebben staan. Ik hoop het. En dan gaan we hem natuurlijk even draaien.
1: Ja, die is ook heel lekker.
0: Maar het gaat goed met jullie. Jullie zijn druk, hè?
1: Ja, we zijn keidruk. En ja, alles gaat weer een beetje op zijn plek, zeg maar. De revalidatie gaat heel goed. Onze fanreis ging heel goed. Nieuwe single uit. Nieuwe plannen. En zo gaan we gewoon door.
0: Ja, we kunnen het uurtje gewoon vullen, denk ik, hè?
1: Ik kan makkelijk een uur vullen.
0: Ja, zeker. Ja. We gaan de nieuwe single even draaien, Bam Bam. En dan praten we zo dadelijk even met jullie verder.
1: Lijkt me een goed idee.
0: Yo! Bam, bam.

0: vriendjes van dit radioprogramma. Ik ben blij dat ze er weer zijn. En altijd leuk en gezellig als jullie bij ons op de stoel zitten natuurlijk. En gelijk aan het vloggen. Dat gaat maar door, Antonio, toch?
1: Ja, die telefoon die heeft meer vingerafdrukken, denk ik, als weet ik het wat.
0: Hoeveel verslaat je er in een jaar?
1: Ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, Frans.
0: Zeg het even. 3 is er geveld.
1: Maar ik heb 3 telefoons.
0: Jee, ja, ik ben bang als die kapot gaat, dat je...
1: Ja, kan
0: me voorstellen. Hey, Bam Bam, doen we een beetje denken aan Boom Boom, toch?
1: Dat komt heel dicht in de buurt.
0: Ja, precies. Heb je weer zo'n banger nodig, Antonio?
1: Eigenlijk wel. De zomer die komt eraan. En toen Bam Bam voorbij kwam, de melodie en de tekst heb ik dan zelf gedaan. En toen dacht ik, ja, waarom niet? Want Modern Talking heeft ook 35 keer hetzelfde
0: riddeltje
1: gedaan.
0: Ja.
1: Dus waarom zou ik dat niet kunnen? En toen kwam Bam Bam om de hoek en toen kwam ik in de studio. En toen kreeg ik weer exact hetzelfde als 20 jaar geleden met Boom Boom.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja.
0: Wat kreeg je dan?
1: Maar zou je dat wel doen?
0: Ja.
1: Het past niet bij jou. Het is weer een beetje rap. Het is weer dit. Het is weer dat. Toen dacht ik, ja, goede tip. Deze gaan we doen.
0: Als er een links zegt, zeg jij gewoon rechts.
1: Ja, heb ik altijd al gedaan.
0: Ja, maar dat is jouw identiteit, denk ik, toch?
1: Ja, het is misschien ook een valkuil. Hè? Want bij sommige dingen, dat zie ik wel om me heen. Waar ik nee tegen zeg, zeg een ander ja tegen. En andersom. En dan zie je wel dat sommige dingen misschien wel goed uitpakken. En sommige dingen net niet.
0: Mm-hmm.
1: Zo gaat het ook.
0: That's live, man, toch?
1: Ja, zo gaat het.
0: Ja. Lekker dat je weer bent. Ook Frans natuurlijk. En wat fijn, Frans, dat het weer iets beter met je gaat.
2: Ja, gelukkig
0: toch?
2: Wel, ja.
0: Ja, wel, ja. Dat is je belangrijkste goed, je gezondheid op aarde. Toch?
2: Zeker weten. Zeker.
0: We moeten genieten en blijven genieten natuurlijk. Ja. We gaan zo verder praten. Maar eerst even Simone Everzijk op de radio met Ik Doe Wat Ik Wil.

gewild liedje. Richard, ik wil je even sterkte wensen, vriendje. En hopelijk ben je er volgende week weer bij. En ik ga deze plaat even voor je meedraaien. En ik weet zeker dat ik je daar een plezier mee doe. Dit is de vrouw van Robert Pater. En die zingt ook verschrikkelijk goed. Hier is het Dora en alles gaat voorbij.

onze fotograaf, ja, zit een beetje in de lappenmand. Maar komt goed hoor. Dora voor jou, oud nummer van Marianne Weber. En alles gaat voorbij. Vrienden, vanavond om 10 uur. Ja, dan gaat het beginnen voor Nederland. Wereldkampioenschappen in Amerika. En wat gaan ze doen? De Havenzangers en Oranje Kampioen.

0: wat aan gedacht, Antonio, om ook een keer een oranje liedje te maken?
1: Nou, ik zit er net aan te denken. Ik denk, nou, bam, bam, dan maar gewoon knal, knal of zo.
0: Ja, precies. Maar ja, dan moeten ze wel een paar wedstrijden gaan winnen natuurlijk. Want nou, dan gaat het vuurtje aan, hè?
1: Nou, vanavond Japan. Ik denk wel dat ze dat lukt, toch? Of niet?
0: Ja, vanavond is het Japan?
1: Ja, ja, ik ben niet van voetballen, maar dat weet ik dan wel.
0: Ja, maar ja. Ja, ik moet het allemaal nog zien. Ik word pas fan als... In de halve finale staan.
1: Nou, ik ben eigenlijk geen voetbalfan. Maar
0: ik ook niet, daarom.
1: Maar als ze nou wel hun best doen en ze winnen een paar wedstrijden en zo, dan is het voor ons ook weer leuk. Word je wat meer geboekt en
0: precies.
1: Zo. En dan doe ik ook een oranje shirt dan. En ja, dan sta ik wel achter Nederland natuurlijk.
0: Ja, want ja. Dan komt het chauvinisme boven, toch?
1: Ja, dan is het. Ik heb er geen verstand van, geen moer. Ik heb ooit een keer in mijn leven één keer lopen vlaggen. Dat heb 10 minuten geduurd. Ben ik van het veld afgehaald.
0: Ja, dus ga jij maar achter de bar staan.
1: Ja, ze zeiden van dat wordt helemaal niks.
0: Frans, ben jij een voetbalfan?
2: Ik ben wel een voetbalfan, ja. Natuurlijk wel de belangrijke dingen vind ik leuk. Mm-hmm. Ik heb ook inmiddels de oranje vlaggetjes klaarleggen. Vlak bij de kliko. Hoef ik niet zo ver te lopen van de week.
0: Wacht jij tot vanavond, tot ze de wedstrijd gewonnen hebben... en dan ga je ze pas ophangen, of niet? Of ga je ze dadelijk al ophangen?
2: Ik heb thuis wel het een en ander hangen, ouw. Zelfs ochtends in mijn koffieuurtje. Oranje badjas aan.
0: Leuk, man.
2: Hoort er toch bij, hè?
0: Ja, dat is het chauvinisme. Dat vind ik leuk. Vlaanderen. De grootste zanger van Vlaanderen natuurlijk, Bobby Prins.
1: Ja.
0: Marinaio was ook zo'n mooi nummer van hem. Ken je die?
1: Ja, Marinaio.
0: Ja, altijd weer.
1: Ik hou van die oude liedjes.
0: Ja, precies.
1: Ik hou van Bobby Prins. Daar ben ik mee opgegroeid als kind zijnde. En bij ons werd niks anders gedraaid als die stijl muziek. En toen kwam mijn wens om een keer met Bobby een duet te doen. En dat wilde ik eigenlijk vroeger ook al met Stella een keer. Of met Marianne Weber. Of noem al de oude genre.
0: Ja.
1: En toen heb ik laten bellen naar het Bobby Prins. En die zei ineens, ja hoor, dat vind ik geen probleem. Vind ik wel leuk.
0: Zie je dat jij ook een instituut bent? Anders had hij nee gezegd.
1: Dat zou kunnen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus je betekent best wel wat in de Nederlandstalige muziek.
1: Nou,
0: maar dat is jouw valse bescheidenheid, denk ik, Antonio, toch?
1: Dat weet ik niet.
0: Je mag best zeggen dat je een artiest bent. Een van de artiesten van de Nederlandstalige muziek.
1: Ik ben zanger van Nederlands. Ik ben artiest.
0: Precies.
1: Of bekend dat niet. Maar gewoon, we doen het leuk.
0: Zo is het.
1: Ja.
0: Zullen we hem even doen? We gaan hem even lekker draaien. Bobby Prins op de radio. Tezamen met Antonio. Hier zijn ze met Hou Me Vast.

Natuurlijk met Antonio Holske, tezamen met Bobby Prins natuurlijk op de radio. Lieve vrienden van de radio, het wordt tijd voor een grote vriendin van Rob de Leeuw. Dat die weer eens op

Jij maakt nou echt mooie liedjes. Mooie Nederlandstalige liedjes, vrienden. Tamara Tol. Nou, veel goeds komt uit Volendam, maar dit is wat minder bekend. Maar het komt er wel vandaan.

zeker. We praten zo verder met natuurlijk Antonio. Maar eerst even gezelligheid. We gaan de warmte opzoeken, vrienden. En dat doen we met Jeroen van Zijls. Een paar weken geleden was hij hier met zijn nieuwe track, De Griekse Nacht.

0: Zanger die fantastisch aan de weg timmert. Deze ja, vriend van de show eigenlijk. En dat is die zeker aan het worden. En altijd leuk als die komt. Jeroen van Zelst. En we praten natuurlijk even met Frans en Antonio verder. Frans, jij staat altijd een beetje in de schaduw van Antonio. Is dat wel eens moeilijk of niet?
1: Nee, dat is helemaal niet moeilijk. Ik ben zelf terughoudend van karakter. Mm-hmm. Ik vind het mooi als alles in goede banen loopt bij hem.
0: Ja.
1: En op de achtergrond ben ik erbij. En dan,
0: dat is het succes, de succesformule van jullie relatie, denk ik. Hè? De tegenovergestelde karakters, denk ik. Of niet, Antonio?
2: Ja, wij zijn plus en min.
0: Plus en min, ja.
2: En we zijn al 28 jaar samen. Frans is nog steeds heel gelukkig. En,
0: Antonio ook.
2: En zo gaan we gewoon door. Nee, maar dat is, weet je, dus ik denk elke relatie heeft wel een ja en een nee. Want anders klopt het ook weer niet.
0: Mm-hmm.
2: En we overleggen wel alles, dat moet ik wel zeggen. Op tv-gebied en dat soort dingen. En voor de muziek. En hij zegt meestal, als jij denkt dat het goed is, dan moet je het gewoon doen. En als het een keer fout gaat, dan hebben we pech. Want dan komt de volgende wel weer.
0: Precies. Ja. Ja, ik zei in het vorige uur, je kan niet altijd zes gooien, toch?
2: Nee, dat gaat niet. En ik ben wel blij dat de Frans ja zei toen bij het programma Bons op het Kamp. Hij wilde eerst niet. En toen zei ik, nou, als je niet wil, ik ga het wel doen.
0: Mm-hmm.
2: Dan kijk ik als ik iemand anders erbij kan betrekken. En toen zei hij van...
0: Nou, ja, maar dat kan toch niet?
2: Ja,
0: toch?
2: Ja, maar dan je moet toch wat doen.
0: Jullie
2: dan,
0: zijn een twee eenheid.
2: Ja, maar als iemand niet wil, dan moet je het ook respecteren.
0: Nee, je kan het ook niet afdwingen, inderdaad.
2: En toen zei ik tegen hem, nou, vlieg €200 per week. En dan zei hij ineens, ja. Nee hoor, nee.
0: Zakgeld.
2: Hij zei gewoon van, weet je wat, als ik terug mag kijken. Want wij kijken het programma terug,
0: mm-hmm,
2: van tevoren. En als er dan niks geks in zit of niet dat we mensen beschadigen of zo, dan doe ik wel mee. En dat was ook meteen goed bij RTL. Die zeiden van, dat is prima. En toen zijn we ook begonnen. En van de week erop zijn we toen gaan filmen. En dat ging eigenlijk vanzelf, want wij hadden niks bijzonders. Wij doen ook de woonwagen schoonmaken en wij gaan ook een bank uitzoeken en een behang. En we hebben ook wel eens ruzie bij de McDonald's. Dus ja, waarom niet?
0: That's life.
2: Ja.
0: That's reality. Toch?
2: Ja, dit is gewoon hoe het is.
0: Hey, we hadden net even, om even een ander praatje te houden, we hadden het over Boom Boom.
2: Ja.
0: En jij zei van, we kunnen hem nog een keer afstoffen.
2: Ja.
0: Proberen en kijken of die in deze nieuwe generatie ook werkt. Maar ik denk dat jij hem bij elk optreden wel een keertje doet. Of is dat niet zo?
2: Altijd.
0: Zie je?
2: Ja, van begin tot eind. Ik kom ermee binnen.
0: Mm-hmm.
2: Mensen herkennen je nu een nieuwe generatie weer aan door de programma's wat we hebben gedaan. Vroeger was het een moeilijk liedje. Het heeft een jaar geduurd voordat iedereen het leuk vond. En misschien is dat wel de kracht van het liedje dat je hem moet leren kennen.
0: Ja.
2: En na 20 jaar werk ik nog steeds erop. En daarvoor hebben we nu dan Bam Bam eigenlijk. Het is een beetje in die genre.
0: Een beetje het antwoord op Boom Boom, toch?
2: Ja, een beetje wel.
0: Ja, maar waarom niet gewoon Boom Boom weer?
2: Dat hebben we 4 jaar geleden gedaan met Chantal's Pyjama Party. Daar was hij in één keer helemaal booming.
0: Dat was leuk.
2: Mooie woordspeling. En toen zeiden we, nou, moeten we een nieuwe clipje maken? Nou, dat doen we wel. Toen hebben we een beetje opgefrist. En toen kwam hij opnieuw uit. En stond hij overal in de lijsten ook. Allemaal overal op de A-kant. En van de rotatie, zeg het eens.
0: De A-rotaties.
2: A-rotaties. En daar was ik heel blij om. Maar om dan nog een keertje te doen. Dan nog een keertje en nog een keertje.
0: Ja, dan ben je moe, toch?
2: Ja, dat moet je dan niet willen. Want dan ga je, denk ik, zeg je dat? Netjes gezegd. Dan ga je het liedje kapot maken, denk ik.
0: Ja, ja. Moet je ook niet doen.
2: Nee.
0: Dus het is jouw evergreen. En we gaan hem toch even doen, Antonio. Op de radio.
2: Hij blijft leuk.
0: Hij blijft mooi en leuk. Oh.

0: Frankie Velken was dat bij Wij Houden het Hollands.
1: Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
2: Hey Robbie, Priscilla Opelvier, wanneer draai jij nou eens mijn nieuwe single?

0: Antonio, hier houden wij van. Hè? De echte levenslied, weet je wel. Dat is, de zulke zangeressen moeten we koesteren, toch?
1: Dit is muziek, hè?
0: Dit is muziek.
1: Ja, precies. Dit is muziek. Muziek waar we van houden. Dit is een beetje de nieuwe slag. Marianne Weber, Corrie. Wat zou ik zeggen? De nieuwe generatie is opgestaan.
0: Ja, weet je dat achter Fatty Nijboer en Priscilla Ophoff, dat echt Marianne Weber erachter staat?
1: Ja, ja. Ja, Fatty vind ik trouwens ontzettend goed.
0: Ze worden echt gecoacht door hun, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Priscilla zat de laatste keer hier en toen kreeg ze een appje van dat ze het leuk vond dat ze mee zat te luisteren, weet je wel. Dat vind ik toch leuk, weet je wel.
1: Zeker.
0: Ze houdt het nog wel in de gaten, Marianne Weber.
1: Dat doet ze zeker wel. Wij hebben heel af en toe contact met haar. En ze vindt het ontzettend leuk. En ze vindt de nieuwe generatie ook leuk.
0: Mm-hmm.
1: En zij is toch wel een dame, moet ik zeggen. Wie toch wel de trend heeft gezet voor het levenslied voor de dames. Een beetje zangeres zonder naam in die stijl ook allemaal.
0: Ja.
1: Ik luister nog steeds graag naar haar.
0: Ja, precies. Ja, maar jij houdt echt van het oude Nederlandstalige levenslied.
1: Ja, echt van die jankplaten. Ja? Ik vind het heerlijk.
0: Hey Antonio, Bam Bam. We gaan je terugzien, hè? Dat weet ik zeker op televisie.
1: Wie weet, zou leuk zijn. Maar, en misschien met Bam Bam, je weet het maar nooit.
0: Mm-hmm.
1: Maar weet je, we zijn met zoveel leuke nieuwe dingen bezig. En ik hoop gewoon dat het allemaal van de grond komt wat ons aangeboden is. Ik kan niet zeggen wat het allemaal is, want het is heel vervelend om dan niks te kunnen zeggen.
0: Ja.
1: Terwijl jullie doorgaan met al die vragen natuurlijk. Maar,
0: dan zijn we van de radio, toch?
1: maar Bam is gewoon een inleiding. En we merken gewoon dat daar best animo over is, dat mensen het leuk vinden. Sommige zenders vinden hem trouwens niks aan. Hè? Dat zeg ik er ook heerlijk bij. Die zeggen van, ja, dat vind ik niet bij ons passen. Nou,
0: muziek
1: dat mag ook.
0: Is smaak.
1: Vind ik ook. En,
2: dat is waar.
1: En daarom gaan we gewoon door met alles wat we zelf leuk vinden.
0: Maar wat ik wel vind, ik denk dat een radiozender moet neutraal blijven, weet je wel. Die moet gewoon alles draaien wat er hem aangeboden. Nou ja, echt alles, dat wordt voor ons onmogelijk natuurlijk.
1: Dat is waar.
0: Maar ze moeten wel jullie blijven steunen, vind ik.
1: Vind ik ook. Ik vind een zender die moet dan niet gaan kiezen wat hun leuk vinden, maar die moeten denken van de fans van de artiest moeten ook de nieuwe single horen van Pietje of Henk.
0: Een zender moet het niet inkleuren.
1: Nee, vind ik niet.
0: Kijk, en daar zijn we toch waar we wezen moeten. Antonio en Frans, dankjewel dat jullie weer de tijd en
2: wederzijds
0: hebben genomen om bij ons te zijn. Ik vond het weer hartstikke gezellig en hartstikke leuk. En hopelijk, ja, in lengte van jaren, maar dat hoeven wij niet af te spreken, want dat doen we gegarandeerd.
1: Oh, ja,
0: gaan we je terugzien, toch?
1: Jullie weer bedankt en voor alle aandacht. En wij zijn bijna een kind aan huis bij jullie.
0: Zeker.
1: Dus, mooi kan het niet.
0: De stamgasten noem ik het altijd, toch?
1: Volgende keer doen we een wijntje erbij. Het is toch fantastisch.
0: Zo is het, zo is het. Bam Bam, Frans vanavond heel veel plezier met voetballen natuurlijk.
2: Dankjewel. En,
0: blijf me in de gaten houden, hè, die Antonio.
2: Zeker.
0: Tot de volgende keer, jongens.
1: Dankjewel.
0: Bam Bam, we doen het nog een keer.

0: lekker zo op de radio op de zondagmiddag. Leuk dat je erbij bent. Bam, bam. Volgende week hebben we ook weer een bomvol programma, moet ik zeggen, bij Wij Houden het Hollands. En ik ga je bedanken. In ieder geval dat je luisterde via Drechtstad FM, via Merve Radio, via Atos Radio en natuurlijk RTV Ridderkerk en via DAP. Volgende week weer eenzelfde uitzending, maar man, met andere artiesten.
1: Wij Houden het Hollands is te beluisteren via Drechtstad FM, Atos Radio, Merwe Radio en RTV Ridderkerk.
0: De koning van de Polonaise, daar gaan we mee stoppen, vrienden. Tot aan de klok van 1 uur hoor je hem, Marco de Hollander. Hier is hij met zijn nieuwe zomerhit.

0: stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: René Vissers met het nieuws van Radio Rijnmond. De hulpdiensten hebben geen last van een grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Op Rotterdam-Zuid is een grote stroomstoring. Door brand in een middenspanningsstation op Slingen is de stroom rond 7:15 in het gebied uitgevallen. Daardoor zitten ruim 19.000 huishoudens zonder stroom. Het gaat om het gebied van Rotterdam-Feyenoord tot de Kop van Zuid en het Noordereiland. De veiligheidsregio meldt wel dat het mobiele netwerk niet overal even goed werkt en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. In Zwijndrecht hebben vanochtend 2 auto's in brand gestaan. De melding kwam rond 4:30 binnen bij de brandweer. De 2 voertuigen stonden op een parkeerplaats aan de Perkstraat naast een elektriciteitshuisje. Het huisje liep alleen schade op aan de deur. De politie onderzoekt de zaak en sluit brandstichting niet uit. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Neuhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuigen aan. Een man van 22 uit Huissen, een 31-jarige man uit Maastricht en een man van 32 uit Capelle aan de IJssel zijn aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Een 21-jarige vrouw is in Brazilië bij een bungee jump ongeluk om het leven gekomen. De vrouw werd door instructeurs van een brug in de provincie São Paulo geduwd. De vrouw bleek echter niet vast te zitten aan een bungee jump koord. Het slachtoffer maakte een val van 40 meter en overleed ter plaatse. Na het ongeluk werden 6 mensen aangehouden. 2 daarvan werden na een zoektocht in de bossen gearresteerd. 3 van de verdachten zitten nog vast. Dan nog het weer, af en toe zon en droog. Het blijft koel met een middagtemperatuur van 17 tot 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het koelt af naar zo'n 10 graden. Tot zover het Radio Rijnmond nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij de grens 2 kilometer file en bijna 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Jouw stad, jouw radio. Kregstad FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: René Vissers met het nieuws van Radio Rijnmond. Delen van Rotterdam kampen nog steeds met een stroomstoring. Die storing begon vanochtend in een deel van Rotterdam-Zuid, waar ruim 19.000 aansluitingen werden getroffen, vooral in de wijken Feyenoord, Noordereiland en de Kop van Zuid. De veiligheidsregio zegt dat het mobiele netwerk mogelijk beperkt beschikbaar is en adviseert de telefoon alleen in noodgevallen te gebruiken. 112 is wel bereikbaar. Op veel plekken werken de verkeerslichten niet, net als roltrappen en liften. Ook rijden sommige tramlijnen niet of nemen die een andere route, waardoor haltes komen te vervallen. De netbeheerder denkt de storing eind deze middag te kunnen verhelpen. Belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervatte het centrale orgaan opvang asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar... voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor de bouw al is afgegeven, loopt er nog een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat eerst de bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Nijhuisstraat een voertuig aangetroffen, maar daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een 22-jarige man uit Huissen, een man van 31 uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De politie heeft de zaak in onderzoek. In een tennisfinale winnen zonder te spelen? Het kan, dat bewijst Robin Montgomery. De Amerikaanse won de tennisfinale in Rosmalen nadat Barbora Krejcikova zich ziek had afgemeld. Montgomery sleepte daarmee vandaag haar eerste WTA-titel in de wacht. Voorafgaand aan het toernooi gold ze nog als de underdog. Op de wereldranglijst staat Montgomery op plek 484. Dan nog het weer. Af en toe zon. Het blijft droog. Koel met een middagtemperatuur van 17 tot 18 graden. Vanavond is er zon. Vannacht bewolkt en vrijwel droog weer. Het koelt dan af naar zo'n 10 graden. En tot zover het Radio Rijnmond nieuws.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

0: Vissers met het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheidsregio waarschuwt mensen die in flats op de derde verdieping of hoger wonen in Rotterdam-Zuid om de waterdruk te testen. Doordat een deurige stroomuitval doen de waterpompen in flats het vaak niet. Zodra de waterdruk begint weg te vallen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk emmers en flessen water te vullen om zo een waterreserve te hebben. Vanochtend vroeg ontstond er brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren sluiten. 19.000 huishoudens zaten zonder stroom. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Het mobiele netwerk werkt volgens de veiligheidsregio niet overal even goed en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervatte het centrale orgaan opvang asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor de bouw al is afgegeven, loopt er nog wel een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat de eerste bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Nijhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een man van 22 uit Huissen, een man van 31 uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum tegen een maximum aan het aantal inwoners gestemd. Dat blijkt uit de eerste exit poll. De vraag was of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld. Zo is het steeds moeilijker om een huis te vinden. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege tekort in bepaalde beroepsgroepen, zoals onder meer in de zorg. Tot slot nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een maximumtemperatuur van maximaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het komt dan af naar 10 graden. En tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
3: Back to the roots.

0: Weet je nog wat dat is, een auto?
1: De auto, weet ik wel wat dat is. De radiostudio, dat was iets langer geleden.
0: Het valt me mee dat je het nog een keer kunnen vinden zonder TomTom.
1: Ja, zonder TomTom, hè.
0: Zo, heb je dat gedaan,
1: Google
0: dan?
1: Google Maps, het is me gewoon gelukt.
0: Zo, ik vind het toch wel knap, hoor. Atten, en zo lang is het nog ineens geleden, hè? Kun je nagaan, hè?
1: Nou ja, het is denk ik al wel...
0: Ja, Hemelvaart, Pinksteren.
1: Ja, Hemelvaart. Ik denk 4-5 weken geleden inderdaad.
0: Ja, ja, maakt niet uit, hoor. We hebben het overleefd samen, hoor. Dus ja, wat dat er gaat. En meestal overleven we het wel, hoor.
1: Gedaan.
0: Nou, we doen ons stinkende, ja, maar dan ook stinkende best. Maar fijn dat je weer bent, hoor. Lekker om je te horen. Goed om je te zien. Ga goed allemaal, volgens mij.
1: Ik ben ook weer blij dat ik er ben.
0: Nou,
1: ja,
0: ik ook.
1: Zeker.
0: Nee. We zitten tegelijkertijd een beetje Formule 1 te kijken. Dat heb ik vorige week ook gedaan. Toen maakte ik 2 fouten. Toen verratten ik een paar platen te starten. Dat was 2 seconden stil. Ja, dan zat ik te kijken. Maar oké, okay, nou ja, nu zitten we samen te kijken. Dus dat scheelt ook, hè. Maar elkaar, ja, scherp
1: kan
0: houden.
1: Ik kan alleen helaas niet. Ik ben niet ingelogd. Dus ik kan helaas
0: je
1: niet live
0: alleen
1: kijken. Ik kan alleen textueel kijken.
0: Maar... Nou ja, ik kijk live.
1: Ja.
0: Nou, we hebben nog steeds Hamilton, Russell en Antonelli. Dus wat dat er gaat, dan hebben we Norris, Verstappen, Leclerc, Piastri, Hadjar, Gasly en Colapinto.
1: Ja, gaat de goede kant op.
0: Al die Alpines doen het ook wel leuk.
1: Ja, het wordt alleen tijd dat, zeg maar... Antonelli nog eventjes Russell inhaalt.
0: Ja, maar jij zei al dat hij dat niet mocht.
1: Nee,
0: maar
1: volgens mij niet.
0: Hij zat, toen jij dat zei, zat hij op 1,8. En hij zit op dit moment op 1,2.
1: Ja.
0: Antonelli, dus hij mag het misschien niet, maar hij doet het wel, hoor.
1: Misschien op het laatst wel, inderdaad. Maar we gaan het zien.
0: Oh, heerlijk. Alleen het idee. Het is 4:15. Goedemiddag, zondag 14 juni 2026. En we hebben vandaag waarschijnlijk weer een theateragenda. Daar ben ik ook altijd wel weer blij om.
1: Ja, maar wel de allerlaatste.
0: Hoezo?
1: Want het is,
0: gaat de Willem dicht of zo?
1: In Dordrecht is het al klaar, zeg maar. En we hebben in de Willem gelukkig nog wel 2 voorstellingen. Maar dan gaat het einde seizoen toch echt naderen.
0: Het wordt nog een probleem in Dordrecht met het nieuwe seizoen.
1: He,
0: de brug eruit en
1: de
0: dergelijke.
1: Ja,
0: ik denk dat ze het gaan merken.
1: Nog wel. Ja, dat,
0: ik hoop het niet, maar ik ben er wel bang voor.
1: Ja, waren toch genoeg mensen die van deze kant ook kwamen? Ik,
0: ja, nou, als ik kijk maar naar onszelf. Zelf gingen we ook nog wel 1, 2, soms wel 3 keer per jaar naar Kunstmin. Dus ja, wat dat er gaat. Nou, we gaan het zien. En als je echt wil, dan is dat stukje om dan ook niet meer zo heel erg.
1: Dan is het ook wel weer te doen. Maar,
0: toch.
1: Ja, dat gaat nog wel wat worden.
0: We gaan om 4:30 kijken wat het weer gaat doen. Gaat het nu eindelijk een beetje zomer worden? Want ik kan je verklappen dat het nu te koud is voor de tijd van het jaar.
1: Ja.
0: Goed voor mij, hè? Heb ik niet zelf verzonnen, hoor. Ja. Hoorde ik een weerman vanochtend zeggen. Maar het is wel waar, hè?
2: Ja.
0: Het is wel waar. Ja, ja. En wie weet krijgen we nog een beetje les in de liefde. Alhoewel, hoeft niet, hoor. Als je bijna 31 jaar getrouwd bent. Level 42 is dit een Lessons in Love.

0: is ook wel dubbel, The Promise You Made. Nou, dat hebben ze vaak gedaan. Dat hebben ze vaak dingen beloofd. En uiteindelijk zijn we het ook altijd wel nagekomen, hoor. Dus wat dat er gaan, mogen niet mopperen. Wat heb je allemaal gedaan de afgelopen week? Hebben we leuke dingen gedaan?
1: Ja, hele leuke dingen. Het is heel druk geweest. Ik heb een cocktail workshop gedaan. Met
0: of zonder?
1: Met.
0: Ja, daar was ik al bang voor.
1: Met.
0: Ik zal het zonder doen.
1: Ja. Nee, we zijn ook uiteraard met Hemelvaart gezellig met jullie op
0: zondag. Absoluut. Was dat minder weer?
1: Ja, maar het was wel heel leuk.
0: Ik heb iets te veel gebak op, maar oké, ik ruik hem maar weer. Ik heb mezelf daar
1: ziek geweest.
0: Voor mijn kop geslagen.
1: Minder, maar voor de rest
0: ook dat nog.
1: Was het wel heel gezellig.
0: Absoluut.
1: Ik ben nog met mijn nichtjes vorige week op stap geweest naar Den Bosch. Dat was heel gezellig.
0: Bossenbollen?
1: Nee, we hebben nog geen eens een bossenbollen. Wat wel heel leuk, dat je kan, zeg maar, ik kan daar geen reclame voor gaan maken, maar dat je meerdere restaurants langs kan, zeg maar. En dat met allemaal hapjes. Dus wij dachten, we krijgen allemaal kleine hapjes. Maar die hapjes waren wel heel groot. Dus we zaten echt propvol aan het eind van de dag.
0: Het was geen shared dining, zeg maar.
1: Nee, het was echt, het was echt veel.
0: Oh,
1: dus, maar wel heel gezellig ook. En met vriendinnen nog op stap geweest. Dus ja, het was even een druk periode de afgelopen tijd.
0: Even druk. Wat staat er op de planning voor de aankomende tijd?
1: Voor de aankomende tijd.
0: Nou, we gaan ons opmaken voor de vakantie. Ja.
1: Ik kan het zeggen, bijna vakantie.
0: Kom maar op.
1: Nee, en ik mag nog op hondjes passen. En,
0: hondjes?
1: Dus, ja.
0: Wie hebben hondjes dan? Oh, een hondje. Kun je dat nog een hondje noemen?
1: Nee, kleine hondjes zijn het.
0: Frikandellenpootjes.
1: Allebei de kleine hondjes.
0: Ah, okay.
1: Mag ik een dagje op gaan passen.
0: Oh,
1: ja, nee, niet tegelijk op één dag. Hè. We verspreiden het wel.
0: Dat lijkt me wel verstandig, ja.
1: Maar nee, de eentje,
0: dat is voor
1: eentje
0: huis
1: een keertje
0: afgebroken.
1: Op vrijdag en eentje een keertje op zaterdag. Dus dat vind ik wel weer heel gezellig. Ja, en voor de rest... we hebben volgende week ook nog... Dat vind ik wel een heel leuk initiatief. Je kon hier in Papendrecht soep op de stoep kon je een budget voor krijgen per straat. En dat gaan wij binnenkort doen.
0: Soep op de stoep?
1: Soep op de stoep. Dan kon je blikken soep, zeg maar, kopen.
0: Ja.
1: En dan kon je dat met je straat, zeg maar, een keer een moment kiezen dat je gezellig met z'n allen soep ging eten. Dus dat gaan wij volgende week doen.
0: Is dat via puur Papendrecht of zo? Of Papendrecht verrast? Of waar moet ik dat van zien?
1: Ik ben niet helemaal op de hoogte, want ik zat niet in de organisatie.
0: Nee, dat maakt niet uit. Maar ik ken het namelijk niet, maar ik vind het wel leuk.
1: Vanuit de gemeente inderdaad. Er zijn meerdere initiatieven vanuit de gemeente. Ook, je hebt natuurlijk binnenkort in september weer de buurtfeest.
0: Ja, Burendag, ja. Maar nu ook met WK, hè? Je kan volgens mij niet meer, maar je kon vragen van versier straat.
1: Ja,
0: en dan kreeg je vlaggetjes en dingetjes, allemaal van de gemeente.
1: Ja, klopt. En dit is ook zeg maar je lief- en leedstraat. Daar kan je ook een budget voor krijgen.
0: Ja,
1: dus
0: klopt,
1: als mensen ziek zijn of weet ik veel wat, of geslaagd, dat je mensen wat kan geven of kaartjes doen of weet ik veel wat. Dus en dat soep op de stoep, dat komt daar ook uit voort. Dus
0: we mopperen wel eens, maar er wordt best wel een hoop gedaan.
1: Nou,
0: hoor. Want dat er steeds meer, vind ik eerlijk gezegd, van dit soort initiatieven.
1: Ja, en er moet uiteraard wel iemand zijn in je buurt die dat oppakt. Maar gelukkig hebben wij een paar mensen in de straat die dat heel leuk vinden. Dat gaan we nou binnenkort... volgende week is bij ons inderdaad soep.
0: Leuk.
1: Stoep,
0: dus nou, bij ons helaas niet in de straat. Dat vind ik best wel jammer. Ja, anders moeten wij weer het initiatief nemen. Ja, nou, we doen dan zat. En we hebben genoeg andere dingetjes. Maar anders hadden we zeker met sommige dingen wel meegedaan.
1: Ja,
0: leuk initiatief.
1: Ja,
0: soep op de stoep. We moeten het onthouden. En als er meer aandacht aan gegeven gaat worden aan dit soort zaken, dan gaan we natuurlijk meenemen in Trotse Papendrecht. Dus wat dat er gaat, dat vind ik wel leuk. En wat voor soep? Ertessoep?
1: Dat weet ik nog niet.
0: Oh, dat is maar afwachten.
1: Dat is nog even afwachten.
0: Maar dan krijg je dadelijk bruine bonensoep. Nee, dankjewel zeg.
1: Ja, en ik hoop ook geen ertessoep.
0: Dan bel ik maar,
1: dan
0: kom ik het wel aan.
1: Dan pak ik wel kippensoep.
0: Oh, heerlijk. Je luistert naar Back to the Roots hier op de Rechtsstad FM en Atos Radio. Dit is Madonna. En iets wat je absoluut niet zou willen hebben. En dit is Borderline.

0: mensen die borderline hebben, pushen. Je moet ze gewoon een klein beetje de gang laten gaan. En zorgen weer dat ze een beetje op het rechte pad komen. Madonna hoorde hier. 1983 alweer een heerlijke plaats op jouw radio. We gaan eens kijken wat het weer de aankomende dagen gaat doen. En daarnet zat hij al te knikken van het klopt dat het te koud is voor de tijd van het jaar. Sebastian van Erk, goedemiddag jongen.
1: Goedemiddag.
0: Het is te koud hè?
1: Ja, het is te koel. Zeker.
0: Het is te koel.
1: Een middagtemperatuur van zo'n rond de 20 graden is normaal. Voor rond half juni. Ja. Zitten we eigenlijk nog een paar graden onder. Dus die trui en jas die zijn eigenlijk nog wel nodig. Maar ja, over een paar dagen dan kan dat weer de kast in.
0: Want van de week had jij ook veel last van die regenbui, zeg maar. Van dat weerfenomeen wat er gebeurde. Heel veel mensen hadden last van lekkage in de woningen. Want er was een bepaald weerfenomeen wat dat veroorzaakte. Ja, wij ook. Wij hadden ook op plekken water waar ik het niet wilde hebben, zeg maar. Door mijn dak heen, bij de schuifpui, noem maar op. Maar oké, het is weer goed gekomen.
1: Ja, het zijn toch wel eventjes...
0: Dat was een extreem buitje, hoor.
1: Ja, dat waren eventjes, überhaupt wel een week of twee... de afgelopen twee weken die niet alleen wisselvallig en nat waren... maar het waren vooral toch wel stevige buien, hoor.
0: Nou.
1: Met onweer, hagel, windstoten.
0: Maar daar hebben we nou achter in de rug. Brandlos, wat gaat het worden de aankomende dagen?
1: Ja, het wordt langzaamaan komende week zonniger en flink warmer. Goed. De zomer die komt eraan, eindelijk natuurlijk. Want veel mensen zitten daar zeker op te wachten. Maar ja... We hebben buien achter de rug, maar de volgende lijken aan het einde van de komende week toch wel weer in die hete lucht op de planning te staan. Dus dat vormt zich toch wel weer een aandachtspuntje. Ja, en als die buien ontstaan, kunnen die ook meteen weer fors zijn met onweer onder andere. Nou, zo meteen meer over is, maar eens eventjes beginnen met het huidige weer. Het weer van dit weekend. Ja, zoals ik net al zei, we hebben twee weken achter de rug die wisselvallig en nat waren. Buien die veelvuldig het weerbeeld bepaalden. En temperaturen die ook vaak niet echt om over een huis te schrijven waren. Dus ja, de zomer liet zich eventjes verstek gaan. Maar het positieve nieuws is dat de zomer wel weer zijn opmars gaat maken. En dat gebeurt binnen nu en enkele dagen. Temperaturen gaan fors omhoog. En voor de zon komt ook meer ruimte. Maar heel veel zonneschijn dit weekend hebben we allemaal nog niet. Het is beperkt met slechts de zon, zo nu en dan in het weerbeeld. En ook vandaag hadden we te maken met licht wisselvallig weer. Een mix van tamelijk veel wolkenvelden, af en toe zon. Maar ja, plaatselijk in het land viel er ook nog wel een enkele bui. Licht buitje, maar de hoeveelheden neerslag. Die zijn zeer beperkt gebleven. Maar ja, die temperaturen zijn al gauw een paar graden te laag. En vandaag hadden we te maken met temperaturen van zo'n 16 tot 19 graden. Dat is aan de magere kant. En de wind is ook nog stevig aanwezig. Waait uit het westen tot noordwesten. In de regio is de wind meest matig. Aan de kust, daar staat er wel nog altijd een stevige bries. Ja, die wind uit een noordwestelijke richting voert dus nog altijd die koele luchtsoort aan naar onze omgeving. Dan vanavond de komende nacht hebben we te maken met een afwisseling van wolkenvelden. Vanavond ook af en toe zon nog in het weerbeeld. Maar vanaf het einde van de avond dan komen we vanuit het noorden, vanaf de Noordzee, nieuwe wolkenvelden opzetten. Veel ook, hardnekkig. En die breiden zich uit over het land. In het zuiden komt er in de nacht nog een enkele opklaring voor. Verder is het dan op de meeste plaatsen al bewolkt. In het noorden valt er plaatselijk wat lichte regen of een buitje. Veel valt er niet. Op de meeste plekken wel het droge weer. Zeker in de zuidelijke helft. Temperaturen onder het wolkendek. Zo'n 11 tot 14 graden. Alleen in het zuidoosten. Dan liggen de temperaturen net iets lager met plaatselijk een graadje of 9. De wind blijft waaien uit west tot noordwest. Is matig of zwak. En vooral langs de noordwesten-noordkust, daar staat er nog een vrij krachtige tot krachtige wind. Windkracht 5 tot 6. Dan na het weekend, om te beginnen met de maandag in de ochtend. Nog grotendeels somber weer met veel wolkenvelden. Vooral in het noorden lokaal nog wat lichte regen of een buitje. Verder op de meeste plekken droog en plaatselijk breekt de zon al eventjes door. Morgenmiddag dan maken wolkenvelden op steeds meer plekken ruimte voor zonneschijn. Ja, de zon wint er ook echt aan terrein, dus die gaan we vaker en vaker zien. Dan blijft het ook vrijwel overal droger. De temperaturen liggen dan tussen de 17 en maximaal 21 graden. De hoogste waarde in het zuidoosten van het land. En de wind gaat gedurende de dag ook langzaamaan afnemen. Vanaf de namiddag overal afnemend naar matig tot zwak. En die wind waait dan uit noordwestelijke richting. En dan komt de zomer eraan. Langzaamaan, vanaf de dinsdag, dan gaan de temperaturen omhoog. Dinsdag en woensdag blijft het nog niet overal droog. Maar de zon zeker ook wel geregeld in het weerbeeld. Ja, en echt zomers wordt het zeker vanaf de donderdag. Dan kunnen we hoge temperaturen verwachten. De warmste dagen lijken vooralsnog vrijdag en zaterdag te worden, dan op veel plekken tropische temperaturen. Hitte in Nederland, maar wel weer richting het volgende week einde en ook in het weekend rekening houden met toch wel toenemende kans op stevige regen- en onweersbuien.
2: Ken jij ze nog? Die leuke oude hits van toen? Kom voorbij. Luister naar Back to the Roots.

0: Zometeen eens even kijken wat de theaters allemaal nog te bieden hebben. Dat allemaal voor de vakantie. Je hoort de MC Micah G en DJ Sven en de Holiday Rap. Lekker hoor. Of vind je het origineel beter? Dit is ook lekker.
1: Ja, nee, ik vind ze allebei. Hier, deze vind ik toevallig allebei lekker.
0: Ja, hè?
1: Ja,
0: ja, nee, dat vind ik ook wel. Ja, absoluut. Ja. Geen moeite mee.
1: Nee, ik ook niet.
0: Gisteravond waren wij weer in Leusden. Het is nou de tweede keer van mij dat ik in het Avans Theater was.
1: Ja.
0: En voor de tweede keer stapte ik binnen. Toen zei ik van, kijk, gelijk mijn uren even indienen. Maar ja, dat niemand luisterde.
1: Zo werkt het niet.
0: Zo werkt het niet.
1: Zo werkt het niet.
0: Ik denk dat ik misschien eventjes uren schrappen, weet je wel. Ja. Dat ik wat meer vrije dagen heb, maar ze trapte er niet in.
1: Helaas.
0: Maar we waren bij Doe Maar en dat was ontzettend leuk. En volgend weekend, volgende week een donderdagavond, gaan we naar Chassé.
1: Ja, Breda.
0: Breda. En dan gaan we naar We Roll Rock You.
1: Ja, daar ga ik ook nog heen, maar dat duurt nog eventjes. Dat is voor mij een aardige vakantie.
0: Waar ga jij heen? Welke?
1: In Amsterdam.
0: Amsterdam?
1: Wij zouden in Amsterdam naar een andere voorstelling gaan. Helaas werd een vriendin van mij ernstig ziek.
0: Ja.
1: Dus toen was het even de vraag van, ja, wat gaan we doen? Want het theater had heel erg goed meegewerkt door ons wel, zeg maar, het geld als voucher terug te geven.
0: Absoluut, ja.
1: Dus dat was echt heel netjes. En toen hadden we zoiets van, nou, we gaan naar We Will Rock You. Dus maar dat wordt pas augustus, september, ik weet even niet meer precies wanneer, maar dat duurt nog eventjes.
0: Ah, erg veel zin in.
1: Ja.
0: We willen ook nog naar. We willen ook eigenlijk nog naar Disney. Een Disney in concert. Normaal, er zijn we al een keer geweest met elkaar,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Dat klopt.
0: Ontzettend leuk.
1: Ja.
0: En nu heb ik gezien dat Carla Boshart, Merlijn Weerdenburg en Machtel de Laat onder andere er staan. Dan had ik, Machtel vind ik een kei. Ja, en Merlijn vind ik ook.
1: Oh, Merlijn is jouw zwakte, hè?
0: Ja, dat is mijn zwakte. Ja. Ik ben zelf af en toe, ik kijk nu niet meer, maar af en toe was ik nog wel eens begonnen aan
1: Danny Lewinsky.
0: Ja. Monica niet, want zij heeft niks met sigaren, geloof ik.
1: Dus. Ja.
0: Maar dat was op zich best wel leuk. En ik heb een zwak voor Marlijn. En we gaan er ook heen, moet ik zeggen.
1: Er zijn echt heel veel musicals het komend theater.
0: We gaan naar een leesvoorstelling, ken je dat?
1: Niet normaal.
0: Een leesvoorstelling.
1: Ja. Ja,
0: ze gaan een nieuwe theaterproductie maken. En ze start in Rotterdam, in Walhalla.
1: Ja.
0: Dat is in Kralingen.
1: Ja.
0: En naast de Phoenix-locatie. Heel erg leuk. Daar zijn we ooit wel eens geweest.
1: Ja.
0: Misschien wel 50 man in of zo.
1: Ja.
0: En we hebben een leesvoorstelling. En Cora zegt, ja, wat is een leesvoorstelling? Ik zeg, nou, ik denk dat ze het boekje op de neus hebben.
1: Script lezen gaan ze dan inderdaad.
0: En dat ze het op die manier de voorstelling gaat doen.
1: Ja, klopt.
0: Dus dat is op zich ook wel heel erg leuk. Nou, prima. Ik ben er klaar voor.
1: Ja,
0: even kijken of we deze ook nog kunnen.
2: Papendrecht FM, on tour.
0: Ja, dat is hartstikke leuk.
3: Dit is de theateragenda.
0: Laten we met deze nemen.
1: Ja, het is
0: Kijk, nagen hoe lang het geleden is. Ik druk gewoon een keer in, hè?
1: Ook dat nog.
0: Dat is gemeen, hè?
1: Maar ik heb hem voor me, hoor.
0: Goed zo, begin maar.
1: Ja, het is maar een hele korte agenda. We hebben in Theater de Willem nog twee voorstellingen. Op vrijdag 26 juni, theatertour Eline met Zielsgeluk. Eline zingt voor hart en ziel. Liedjes met betekenis omringd door persoonlijke verhalen. En dan hebben we op zaterdag 27 juni nog het groot orkest van Excelsior. En deze keer samen met Franklin Brown. Met classics en classics on fire. Het is een avond vol bekende songs uit zowel pop, soul en klassieke muziek. En dat is eigenlijk het einde van het seizoen. Zowel voor Kunstmin als voor Theater de Willem. Dus het is de laatste agenda van dit jaar.
0: Aankomend weekend nog Ja, zuster, nee, zuster van Theater Gilbert
1: Masker. Ja, klopt. Dat is de week daarna nog. Ja. Hebben we nog Ja, zuster, nee, zuster, inderdaad.
0: Nee, zuster, ja, zuster. Nee, ja, zuster, nee, zuster.
1: Ja, zuster, nee, zuster.
0: Ik weet het wel, hoor.
1: Klopt. Van het Masker, dat is inderdaad nog de week daarna. En dat zijn echt de allerlaatste voorstellingen.
0: Absoluut, ja. Mooi theaterseizoen geweest voor de Willem.
1: Ja, absoluut.
0: Denk ik, ja.
1: Volgens mij behoorlijk druk geweest. Veel voorstellingen ook toch uitverkocht ook.
0: Ja, zeker.
1: Dat hebben ze echt
0: ze zaten al heel snel op die 25.000ste kaartje, hè, wat dat
1: zeker.
0: Gaat. Vergeleken met de voorgaande jaren allemaal.
1: Ja, nee,
0: nou, ik ben benieuwd wat volgend jaar is. We hebben alweer het een en ander geboekt.
1: Ja, wij ook.
0: En waarom? Nou, gewoon omdat het kan en omdat het leuk is.
1: Theater blijft leuk.
0: Ja, absoluut. Nou zit ik alleen te twijfelen, wat zal ik doen? Zal ik eerst Doe Maar doen en dan Queen? Ja, ik denk dat ik dat wel moet doen, want ik ben gisteren bij Doe Maar geweest.
1: En je gaat nog naar
0: En we
1: Queen.
0: Gaan nog naar Queen.
1: Ja.
0: Ja, nou, dan doen we eerst deze. En die deed Brigitte Heitzer. Nederwiet.
1: Ja.
4: Dit is een lied over een plant.
0: Een plant. Nederwiet.

0: van 5 uur.
1: René Wissers met het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheidsregio waarschuwt mensen die in flats op de derde verdieping of hoger wonen in Rotterdam-Zuid om de waterdruk te testen. Doordat een deurige stroomuitval doen de waterpompen in flats het vaak niet. Zodra de waterdruk begint weg te vallen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk emmers en flessen water te vullen om zo een waterreserve te hebben. Vanochtend vroeg ontstond er brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren sluiten. 19.000 huishoudens zaten zonder stroom. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Het mobiele netwerk werkt volgens de veiligheidsregio niet overal even goed en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervatte het centraal orgaan opvang asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor de bouw al is afgegeven, loopt er nog wel een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat de eerste bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Nijhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een man van 22 uit Huissen, een man van 31 uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum tegen een maximum aan het aantal inwoners gestemd. Dat blijkt uit de eerste exit poll. De vraag was of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld, zo is het steeds moeilijker om een huis te vinden. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege tekort in bepaalde beroepsgroepen, zoals onder meer in de zorg. Tot slot nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een maximumtemperatuur van maximaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het komt dan af naar 10 graden. En tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Back to the roots.

0: kleine 17 jaar geleden bepaalde ik dat deze tijd toch mijn favorite waste of time was. Uiteindelijk moesten we toen in de Schoorweg nog wel een paar studio's gaan bouwen.
1: Ja.
0: Om uiteindelijk 18 juni 2011 te gaan starten.
1: Ja.
0: En ik kan je vertellen dat op 19 juni 2011 de eerste uitzending was van Back to the Roots hier op Papendrecht FM. Tegenwoordig noemen we het Drechtstad FM.
1: Ja.
0: Dus dat betekent simpelweg dat het volgende week zondag 15 jaar...
1: 15 jaar hebben we al.
0: 15 jaar zitten we al op deze plek.
1: Ik
0: achter
1: niet,
0: deze microfoon. Nee, niet.
1: Niet.
0: Andere
1: jullie
0: microfoon.
1: Wel.
0: Maar mag niet. Ja, absoluut. Jij ook al bijna 13, geloof ik.
1: Ja,
0: hoor.
1: Ook wel al heel lang.
0: Maar... Dus dat is best wel leuk. Dus daar kijken we een beetje naar uit. We gaan niks speciaals doen. We gaan gewoon twee weer lekker radio maken.
1: Ja.
0: Wie weet zetten we een bruine fruitschaal of iets in die geest neer. En dan houdt dat denk ik wel een klein beetje op.
1: Ja, gewoon een klein feestje voor onszelf.
0: Klein feestje voor onszelf. Nou, absoluut. Daar zal ik heel de week even rekening mee houden. Dan komt het wel goed. En ook gaan we ons zachtjes aan opmaken. Want over 4:50 minuten is het zover.
1: Ik kijk er al helemaal naar uit.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Nou, dan ben je een van de weinigen, denk ik.
1: Nou ja, waarom? Ik bedoel, of we nou goed spelen of niet, ik kijk er toch naar uit.
0: Je hebt er zin in, zeg maar.
1: Ja, weet je, sowieso die oefenwedstrijden...
0: Nee, daar kijk ik helemaal niet naar.
1: We kunnen er heel... Ja, ik bedoel, het was ook totaal sfeerloos natuurlijk. Dus ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat je dan nog niet helemaal 100%
0: zowel
1: hebt,
0: op het,
1: toch?
0: Zowel op, het, op de tribune als in het veld was het totaal sfeerloos. Ja,
1: ja, oké,
0: okay,
1: maar ik bedoel, als jij daar aan het spelen bent of je hebt een hele stadion vol zit, is toch een ander verhaal dan dat je een troosteloze oefenwedstrijd aan het spelen bent. Ik denk dat dat voor de spelers zelf ook wel uitmaakt.
0: We gaan het vanavond zien tegen Japan. De eerste wedstrijd om 10:00 in Dallas.
1: Ik ben wel, ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb ook 1-1 gezegd in mijn poll. Japan is ook best wel een aardige tegenstander. Dus we gaan het zien.
0: Ja, absoluut. We gaan het vanavond zien. Ja, sorry.
2: Duitsland, Curaçao,
0: Dat is om 7:00.
1: Toevallig, we hebben het inderdaad over Duitsland, Curaçao. Een collega van mij, die komt uit Curaçao. En die is ook naar de wedstrijd toe. Want die had echt zoiets van, ja, het gaat mijn klauwen mijn geld kosten. Maar de kans dat ik nu een keer naar een
0: WK kan van mijn eigen land.
1: Van mijn eigen land. En dan de eerste keer, we hopen natuurlijk dat er meer volgt. Die kans is niet heel groot, maar je weet het nooit.
0: Drie wedstrijden dus, sowieso, hè?
1: Dus hij zegt, ik weet de uitslag al, maar hij zegt, ik moet daar gewoon bij zijn.
0: Ja, maar dat is toch geweldig. Die snap ik wel. Ja, ik vind het sowieso geweldig wat dat er gaat.
1: Ja, vind ik echt...
0: We gaan het allemaal wel zien. We zijn allemaal in Nederland uiteindelijk 17 miljoen bondscoaches en 16,5 miljoen azijnpissers. Nou, laten we gewoon vanavond maar kijken.
1: Laten we gewoon positief blijven,
0: of
1: vind ik.
0: Of ik het red tot aan het einde, dat weet ik niet.
1: Ja, ik red het
0: Ik ga
1: wel.
0: Dat wel proberen, ja. Maar morgen loopt hij van mij gewoon om 5:00 af, hè? En van u niet.
1: Nou kijk, die andere wedstrijd die om 1:00 s'nachts is...
0: Die ga ik
1: dan
0: ook niet
1: wordt
0: kijken,
1: een ander verhaal.
0: Dan kijk ik dat s'ochtends als ik mijn bed uitkom, dan ga ik wel even naar de uitslag kijken.
1: Ik ben die vrijdag vrij, dus dat scheelt voor mij nog. Maar we gaan het zien.
0: We gaan het allemaal zien. Vanavond om 10:00 de wedstrijd Nederland-Japan vanuit Dallas. En het mooie is, we zijn azijnpissers in Nederland. We zijn heel veel bondscoaches.
1: Ja.
0: Maar de oranje dubbeldekker is weer gesignaleerd.
1: Ja. En gisteren hebben ze al zeg maar een soort voordinges gehad met van links naar rechts. Dat zag er al fantastisch uit.
0: Dus. Weet je hoe ze het in Amerika doen? Van left naar right.
1: Ja,
0: ja, mooi hè?
1: Ja.
0: Samuel Welte. En de leeuw komt eraan. Op Dallas. Daar komt hij. 70.000 man in het stadion vanavond.
1: Ja.
0: Bij de wedstrijd.

0: Het leuke is de wedstrijd vanavond om 7 uur. Duitsland tegen Curaçao. En Curaçao is half Nederland. Want al die spelers die voetballen over het algemeen in Nederland. Ja. De Nederlandse bondscoach uit Schiedam.
1: Ja.
0: De oudste ooit op een WK en een EK.
1: Dikkie. Ja.
0: Ik heb hem net lopen zoeken, maar ik ga het zo meteen die plaat nog even zoeken. Die plaat die ooit voor hem gemaakt is. Als Dick mijn hulp nodig hebt.
1: Ja.
0: Ik ga dan even op
1: zoek. Ja, dat is waar.
0: We vinden hem wel.
1: Ja, als Dick mijn hulp nodig hebt, dan... Ik weet nog welke het is.
0: Ja, ik ook niet hoor, maar ik weet wel dat hij ontzettend leuk was. Ja, maar we gaan hem zoeken, dat gaat best goed komen. We gaan nog een theateragendaatje doen, denk ik. Helemaal niks meer.
1: Alles is op. Ja.
0: We gaan wel naar het weer kijken over een klein kwartiertje. Volgende week 15 jaar BTTR. Dit is Centerfold, een Dictator.

0: een mooie naam die daar genoemd werd. Hoorde je hem?
1: Nee.
0: Nee?
1: Ik zat even niet op te letten, sorry.
0: Het ging over Disneyland.
1: Disneyland?
0: Zat erin.
1: Oeh.
0: Ja, dat zat in de tekst.
1: Ja, jullie gaan ook weer binnenkort.
0: Ja, nou, duur nog wel even hoor. 6 weken.
1: Ja.
0: Sly Fox, sorry, en Let's Go All The Way.
1: Bij mij duurt het toch iets langer.
0: Kom vanzelf goed,
1: ja.
0: Hoor.
1: Wat
0: je gaat wel in de mooiste tijd, hè?
1: Ja, dat is waar. Wat dit vat zit,
0: verzuurt niet.
1: Nee.
0: En daar verzuurt het zeker niet.
1: Nee.
0: Vanavond om 7 uur dus de wedstrijd Duitsland tegen Curaçao. Waar spelen die eigenlijk? In Mexico of in Canada? Of toch gewoon in Amerika?
1: Nee,
0: ik weet het eigenlijk niet.
1: Nee, in Amerika. Want ja, mijn collega is er dus. Dus die zat ergens in Amerika. Dat
0: ja,
1: weet ik zeker.
0: Die United States of the Americas.
1: We gaan eens even kijken. Curaçao tegen Duitsland.
0: Ja, ik heb
1: is
0: geen idee.
1: In Houston.
0: Houston, Texas.
1: In Houston, Texas.
0: Oh, dat ken Alfredo. Die kende naartoe.
1: Ja.
0: Die kan even gaan kijken.
1: Ja. Dat is waar.
0: Hé, hey, hallo, wakker.
1: Ja.
0: Waar haal ik het vandaan zonder over na te denken,
1: zeg? Ja, in Houston.
0: Houston,
1: en
0: Texas.
1: Wij zitten in Dallas.
0: In Dallas, ja. Het grootste overdekte stadion in de wereld. 70.000 man kunnen er in American Football. Wordt daar normaal gesproken dan de Dallas Cowboys.
1: Iets van, ik geloof maar 5.000 of zo Nederlanders.
0: Ja, maar hij zit wel vol.
1: We gaan het zien. Ja, nou hebben ze wel vaker afgelopen week gezegd dat het vol zat.
0: Ja.
1: En daar klopt helemaal niks van. Dus het is wel weer zeg maar Trumpiaanse en Infantino-iaans.
0: Ja, zoiets.
1: Zeg maar.
0: Ja, absoluut. Ja. Maar we gaan het wel zien.
1: Dat is jammer.
0: En
1: dat
0: anders zetten ze die dubbeldekker maar op het middenstip.
1: Ja, joh. Dan en laat al die lui gewoon die achter die dubbeldekker aangaan het stadion in. Dan desnoods dat het toch vol zit. Toch?
0: Ja, toch? Ja, dat vind ik ook
1: vind
0: hoor. Het zal best goed komen. 17:55. Zo meteen gaan we kijken wat het weer gaat doen. Maar we willen toch een klein beetje aandacht schenken aan Duitsland Curaçao. Ik heb even gezocht.
1: Ja.
0: En als ik mijn hulp nodig heb, dat is het originele.
1: Ja.
0: Maar het leuke
1: maar
0: is...
1: er is een nieuwe versie.
0: Ja, op WK26. Nou, hartstikke leuk.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Ik ben Fred. En
0: Fred.
2: Ik doe het in de voetballerij.
0: Ik heb niet.

0: Wat gaan we dit horen in de stadions? Een beetje vrolijkheid, een beetje gezelligheid. De Two Man Sound hoorde je. En de Disco Samba. En er staat hier een jaartal achter, 1977. Nou, ik geloof heel veel, maar dat niet. 86. Dat is een van de platen die we eigenlijk wel met zekerheid kunnen zeggen. Dat 77, dat we... Nee. Totaal niet. Maar hij is wel lekker. Het is 4:05. Fresh.fm, weerbericht. Hoogste tijd om te kijken wat het weer de aankomende dagen gaat doen. De temperatuur is wat te laag, dus die moet omhoog. Kom maar op, Sebastian van Erk. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, volgend weekend dan begint de astronomische zomer. En met de zomer in het vooruitzicht gaat ook het weer meewerken. Ja, er komt zomer weer aan.
0: Ja, maar ik heb niet van niks nieuwe korte broeken gekocht, hè? Dus kom op met die zomer.
1: Ja, dan kan ik er niet onderuit om dan met echt met goed nieuws te komen.
0: Nou,
1: het ziet er goed uit. Meer zon en flink oplopende temperaturen voor de komende week. Ja, je zou bijna denken, gaat het echt wel gebeuren als we het nu buiten aanvoelen met... een graadje of 17, 18. Nou, dan denken we van, nou, die warmte is volgens mij nog heel ver weg. Nou, het is dichterbij dan we eigenlijk wel denken. Want die hitte zit onder andere in grote delen van Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal. En die bel met de hitte komt later komende week vanuit Zuid-Europa onze kant op. Dus het wordt ook puffen en zweten in eigen land later komende week. Dit weekend hebben we nog te maken met vrij koel weer. Temperaturen onder normaal. Een graadje of 20, ja, dat zijn normale temperaturen, maar... Op veel plekken halen we die waarde niet eens. En vandaag bijvoorbeeld licht wisselvallig weertype. Aan de koele kant een dag met tamelijk veel wolkenvelden. Af en toe wist ook de zon er nog zeker wel aan te pas te komen. En verspreid over het land viel er een enkel buitje. Maar de hoeveelheden regen zijn echt wel beperkt gebleven. Droog weer had de overhand. Af en toe zon erbij, maar wel een stevige bries uit het westen tot noordwesten. En daarmee wordt er nog altijd een koele luchtsoort aangevoerd. Temperaturen bleven het land steken op zo'n 16 tot 19 graden. De hogere waren dan vooral nog in het zuidoosten van Nederland. En de wind was stevig, met name weer in de kustregio's. Ook opmerkelijk is natuurlijk weer dat we op moeten passen voor de zonkracht. Want vandaag is er een zeer sterke zonkracht gemeten in de regio zelfs. Van de zonkracht 7 tot 8. Dus het is ook zeker de komende week met het mooie weer op komst toch echt wel rekening houden met de zon. Want die is namelijk gevaarlijk. Dan de verwachtingen voor vanavond en komende nacht. Dan hebben we een mix van wolkenvelden en opklaringen. Vanavond zien we ook zeker wel de zon af en toe. En lokaal valt er nog een enkel lichtbuitje. Op veruit de meeste plekken blijft het zeker droog. Maar vanuit het noorden, vanaf de Noordzee, bereiken nieuwe wolkenvelden het land. En voor de nacht betekent dat op veel plekken bewolkt weer. En onder het wolkendek blijven de temperaturen dan steken op zo'n 11 tot 14 graden. In het zuiden komt er nog een enkele opklaring voor. En in het zuidoosten liggen de temperaturen met zo'n 9 graden dan net even iets lager. De wind blijft waaien uit het westen tot noordwesten, is matig of zwak. Maar vooral langs de noordwest- en noordkust staat er een vrij krachtige tot krachtige wind. In de nacht vooral in het noorden lokaal wat lichte regen of een licht buitje. Maar ook dat stelt allemaal niet heel erg veel voor. In het zuiden is het dan droog. Na het weekend om te beginnen met de maandag in de ochtend is het dan in eerste instantie op veel plaatsen grijs. Maar plaatselijk breekt de zon al door. Ja, lokaal kan er nog een spat regen vallen. Maar op de meeste plaatsen droog. In de middag maken wolkenvelden op steeds meer plekken ruimte voor zonneschijn. Dan krijgt het weer steeds vriendelijker aanzicht als die zon vaker weet door te breken. Temperaturen dan zo'n 17 tot 21 graden. Het warmst in het zuidoosten. En de wind gaat later op de dag ook in kracht afnemen. Vanaf de namiddag overal naar een matige of zwakke wind. En die waait dan uit noordwestelijke richtingen. Dan na de maandag, dan komt langzaamaan de zomer eraan. Dinsdag merken we dat al aan een flinke temperatuurstijging. Maar dan blijft het nog niet overal droog. Woensdag en donderdag is het dan wel op veruit de meeste plekken droog. En dan warmt het sterker op. Vooral donderdag ook veel zon. En in de loop van de week krijgen we ook te maken met wat minder wind. Nou, de heetste dagen verwacht ik vooralsnog op de vrijdag en zaterdag. Dan op veel plaatsen tropische hitte met zonneschijn. Maar vrijdag en in het weekend is er ook toenemende kans op stevige regen en onweersbuien.
2: Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie radiostations? Luister dan naar de beste van Nederland. Beste van Nederland. Dit is jouw Fresh.fm.

0: weet niet wat dat is. Dat moet je een beetje ruim zien, denk ik. Female Intuition, hoor je Mai Tai.
1: Ik vind dit zo'n lekker nummer.
0: Mooi, hè?
1: Ja, echt.
0: 1986, heerlijke plaat is dit. Dit is eigenlijk veel te kort. Het duurt maar 4 minuten, ongeveer 4 minuten. Maar dat mag nog wel 4 minuten langer, hoor.
1: Ja, best wel.
0: Dit soort platen, absoluut. Ja. Ook deze. Dit is niet mooi, maar dit is gewoon een leuk en gezellig nummer. Bijna 6:15, Hollywood Beyond. What's the color of money?
1: Oh, what's the color of money?
0: Nou, dat was vroeger groen, zeg maar. Lichtgroen. Nee, donkergroen. Die duizendjes.
1: Ja, ik wou net zeggen, dat waren de dure.
0: Ja, dat.
1: Vijfjes ook, toch?
0: Ja.

0: Ik weet helft het. We zullen ze wel een steuntje in de rug gaan geven.
1: Ik heb mijn oranje armband al om, hè?
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ik heb mijn oranje shirt nog niet tevoorschijn gepakt.
1: Ja, mijn shirtje ligt ook al klaar.
0: Nee, ik heb hem wel.
1: Ik heb hem nog niet aan.
0: Maar er staat Max Verstappen op, maar dat maakt niet uit. Hè?
1: Oh,
0: het is
1: nee,
0: oranje,
1: als
0: toch?
1: Het oranje is.
0: Nou, ik trek hem niet aan. Vind je niet erg, hè?
1: Ja, ik wel, hoor. Ik ga zit vanavond in een oranje shirt.
0: Nou, ik echt niet. Want als ik dat ga doen, dan komt het niet goed. Oh, wacht even. Ja?
2: Ik wil even iets kwijt, want er schiet me ineens iets te binnen.
0: Geld of zo?
2: Nee. Eigenlijk zouden ze met het WK eigenlijk alles... Die Ferry de Roze Flamingo hadden ze eigenlijk iets met oranje moeten maken. Van die oranje
1: Flamingo. Ferry de Oranje Flamingo. Ik vind dat wel een goeie.
0: Nou ja, het kan nog. We hebben drie wedstrijden.
2: Ja, kijk, daar overal van die roze. Maar eigenlijk zou je voor het WK allemaal van die oranje...
1: De camera staat niet aan, maar ik ben nu roze, hè?
0: Voor het EK.
1: Ik ben nu zeg maar de Roze Flamingo.
0: We doen het dan voor het EK. Want het WK is drie wedstrijden en dan het EK kunnen we weer opnieuw beginnen. Dan hebben we dan Oranje Flamingo.
1: Nee, we gaan voor meer dan drie wedstrijden.
2: Ja. Ik vind eigenlijk als je vierde wordt, dan moet je je schamen. En als je doorgaat als nummer drie, dan moet je ook een beetje achter je oren krabben van we zijn door.
1: Ja, maar dan daarna gaat het goed.
2: Ja, ik weet het
0: wie
2: niet.
0: Wie hebben we nog meer eigenlijk? Tunesië, volgens mij?
2: Ik dacht Zweden.
0: Oh, Zweden.
2: Japan dan.
0: Zweden vind ik ook wel een dingetje, hoor.
1: Het is een van de zwaarste pools eigenlijk. Zwaardere pools die er is. Het is wel...
2: Eigenlijk zou je als Nederland gewoon minimaal tweede moeten worden.
1: We moeten het wel kunnen halen.
2: Twee of eerste, ja.
0: Nou, voorspelling voor vanavond en dan hebben we het er niet meer over. Zeg het maar.
1: 1-1.
2: Ik vind hem heel lastig, maar ik vul... Ik vul 2-1 voor Nederland in.
0: Oké.
1: Okay. Ja, nu jij nog.
0: 1-2. Ik zeg dat Japan met 2-1 win van Nederland.
1: Nee.
0: Als ik zie naar en hoor en luister en kijk naar de afgelopen 20 jaar Nederland-Japan... heeft Nederland nog nooit gewonnen.
2: Oh, nee, maar zover was ik helemaal niet ingedoken.
1: Daarom gaan we het
2: dus
1: nu wel doen.
0: Ja, dat is, ik heb naar VI gekeken. Nou, 1-1 zou prachtig zijn, hè?
1: Nou, nee, ik hoop wel op meer.
0: Duitsland-Curaçao. Nou ja, Duitsland gaat winnen.
1: 4-1. Nee, voor Duitsland.
0: 1-1. Ja, nee. Oké, prima. Nee,
1: 4-1 voor Duitsland.
0: Ik denk 3-1 voor Duitsland.
3: Als het 1-1 is, jongens, dan breekt de hel uit.
1: Als het 1-1, dan... niet alleen in Curaçao. Nee, dan denk ik ook hier in Nederland.
2: Misschien zit er wel een grote stunt in. Want voor de eerste wedstrijd is altijd vaak eventjes een beetje wennen. Nee,
0: ik moet morgen nog naar Rotterdam, hè. Dan hoop ik Rotterdam nog in te kunnen.
2: Het zou het gewoon zijn als Duitsland eruit glijden maakt. Nou, en dat het gewoon 1-2 of zo wordt.
1: Ik zou het leuk vinden, hoor. Voor mij mag het.
0: Ik weet het niet. Ik denk dat Duitsland het niet heel makkelijk gaat krijgen.
2: Dat denk ik ook niet.
1: Nee, dat denk ik.
0: Het zijn goede voetballers, hè. Die hier in Nederland bij alle teams zitten. Waar ze gewoon goed mee voetballen.
1: Nee, absoluut.
0: En Dick is wel iemand die er een team van kan maken.
1: Ja, daarom. Dus
0: ik ben benieuwd.
1: En ze zijn al heel onbevangen natuurlijk. Want ze hebben niks te verliezen. Want iedereen denkt dat ze alle wedstrijden gaan verliezen. En dat is gewoon absoluut wel een voordeel. Dat denk ik wel. Nederland, dat is natuurlijk weer het nadeel van Nederland. Iedereen verwacht gewoon dat Nederland de pool wel gaat of winnen of op de tweede plek. Dat kan ook tegen je werken.

0: Ik heb medelijden met koning Willem-Alexander. Die moet vanavond verplicht twee wedstrijden kijken. En die moest voor twee landen. Wie weet gaat hij dat doen. Nou, vanavond om 7 uur dus Duitsland Curaçao vanuit Houston, Texas. En de wedstrijd Nederland-Japan vanuit Dallas in het stadion van de Dallas Cowboys. Nou, we gaan het zien om 10 uur.
1: John Ewing en zo ook nog tegenkomen?
0: Nou, ik denk meer de cheerleaders en dergelijke.
1: De Dallas Cowboys.
0: Oh, wie weet. Oh, de cheerleaders.

0: Nou, ik heb het er niet op uitgezocht om het over de cheerleaders te hebben op deze plaat te draaien. Maar dat was toevallig zo.
1: Het is wel weer aardig druk trouwens bij de beurs. Want ze zijn,
0: Zijn ze onderweg?
1: Ze staan op, nou, ze zijn nog niet weg, maar ze staan nu op een groot grasveld. En dat is toch al een behoorlijke club bij elkaar, wat daar links, van links naar rechts gaat, zeg maar. Ze moeten nog vertrekken, maar het ziet er echt heel leuk uit.
0: Oh, heerlijk. Ja. Vanavond is om 10:00. Het zit erop voor vandaag. Volgende week een zondag, dan zijn we er weer. Dan is het 15 jaar Back to the Roots. Iets langer, 15 jaar en een paar dagjes, maar
1: ja,
0: oké. Okay.
1: Ja, maar dat is gewoon 15
0: mag
1: jaar,
0: toch?
1: Hè? Ja,
0: toch?
1: Ja hoor, vind ik wel.
0: Leuk, wel zin in. We gaan gewoon weer 2 uur leuke muziek maken. Iets wat we eigenlijk iedere week wel proberen voor jullie in ieder geval. Geen theateragenda, want de theaters zijn even op slot.
1: Ja, dus we gaan even wat andere dingen
0: Wat andere dingen verzinnen. Nou, dat komt best goed. Is u er volgende week een zondag?
2: Ja. Ja.
0: Oh, neem jij dan een zakje chips mee, dan neem ik cookie mee en dan een Amerikaanse party. Het is het...
1: Ja, vind ik een goed plan.
0: Nou, dan neem ik een droog kraakje mee.
1: En we kunnen ook gewoon...
0: Hagelslag, deelt makkelijk
1: en,
0: weg.
1: Ja, komkommertje en dat soort dingen meenemen.
0: Dus... Ja, hagelslag, deelt makkelijk weg. Nou, laat me dat

0: doen, want ik moet volgende week een zondag voor mezelf zorgen.
1: Ja.
0: Dus laat me maar een komkommetje en een tomaatje nemen. Ja, laat me dat maar doen. We houden wel even contact.
1: Ja, cool.
0: Veel voetbalplezier vanavond om 7:00. Ik neem aan dat half Nederland wel zit te kijken. Misschien nog heel Nederland.
1: Tuurlijk. Ja, zeker.
0: Kom helemaal goed. Dankjewel. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe Back to the Roots. En tot de volgende keer. Dag hoor. Oh.

0: van 6 uur.
1: René Vissers met het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheidsregio waarschuwt mensen die in flats op de derde verdieping of hoger wonen in Rotterdam-Zuid om de waterdruk te testen. Tot al een deurige stroomuitval doen de waterpompen in flats het vaak niet. Zodra de waterdruk begint weg te vallen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk emmers en flessen water te vullen om zo een waterreserve te hebben. Vanochtend vroeg ontstond er brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren sluiten. 19.000 huishoudens zaten zonder stroom. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Het mobiele netwerk werkt volgens de veiligheidsregio niet overal even goed en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervatte het centrale orgaan opvang asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor de bouw al is afgegeven, loopt er nog wel een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat eerst de bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Nijhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een man van 22 uit Huissen, een man van 31 uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum tegen een maximum aan het aantal inwoners gestemd. Dat blijkt uit de eerste exit poll. De vraag was of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld, zo is het steeds moeilijker om een huis te vinden. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege tekort in bepaalde beroepsgroepen, zoals onder meer in de zorg. Tot slot nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een maximumtemperatuur van maximaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het komt dan af naar 10 graden. En tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundeberg. 2 kilometer file tot aan de grens. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

in Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl. Around here.

We trappen de show af met een flinke dosis rauwe energie, rechtstreeks uit Idaho. We duiken diep in het werk van een reizende ster, die de traditionele country een flinke schop onder de kont geeft. Daarnaast hoor je een bonte verzameling van weemoedige ballads, stevige rootsrock en tijdloze klassiekers. Prachtige verhalen, verpakt in muziek. We openen dit uur met een krachtig drieluik van Colby Acuff, de getalenteerde singer-songwriter uit Idaho, die bekend staat om zijn authentieke en ongepolijste outlaw-sound. Met Dead Men, Tell No Tales zette hij direct een mysterieuze stoere toon neer die je meezuigt in zijn muzikale wereld.

Op Play for Keeps horen we zijn vastberadenheid, verpakt in een strakke energieke productie, die de essentie van moderne honky-tonk perfect vangt. Tot slot brengt Long Howling Blues de weemoed van het leven onderweg tot leven, met zijn doorleefde stemgeluid. Colby Acuff bewijst met deze selectie dat hij een van de meest spannende en oprechte country-artiesten van dit moment is.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: India Raimi brengt met We Ride It Down een flinke dosis dramatiek naar de studio. Haar krachtige stem en de meeslepende, iets wat duistere instrumentatie roepen direct het beeld op van een klassieke rauwe westernfilm. Het is een strijdvaardig nummer dat perfect balanceert tussen alternatieve country en gothic Americana.

Met Ponderosa Pine neemt Charlie Marie ons mee naar de gouden tradities van de klassieke country. Haar heldere, loekzuivere stem doen onmiddellijk denken aan legenden uit de geschiedenis van Nashville. Maar haar benadering blijft fris en modern. Het nummer ademt een sfeer van nostalgie en natuur, versterkt door prachtig gitaarwerk en een heerlijk ontspannen ritme.

0: De original van deze week.
1: Los Lobos brengt met Will The Wall of Survive een herkenbare mix van rock, folk en Tex-Mex. Dit tijdloze nummer uit de jaren 80 heeft nog niets van zijn glans en relevantie verloren. Het is een absolute klassieker die herinnert aan de overlevingsdrang van de muzikant en nog altijd heerlijk uit de luidspreker.

Johnny Delaware trakteert ons met Crystal Ball op een dromerige en weemoedige indie roots track. Het nummer blinkt uit door zijn rijke tekst, waarin zwevende gitaren en een dwingende baslijn prachtig samenkomen. Delaware reflecteert in de tekst op de onzekerheden van de toekomst en het verlangen naar antwoorden in het leven.

0: Het legendarische moeder-dochter duo The Judds. Rockin' with the Rhythm of the Rain is een heerlijke swingende country pop track die begin jaren 80 alle hitlijsten bestormde. De perfecte harmonieën tussen Naomi en Wynonna Judd vormen het onmiskenbare handelsmerk van deze feel-good klassieker. Zelfs de meest gure regenbui wordt met dit aanstekelijke ritme een reden om vrolijk mee te doen.
1: Dit is

Lolly Lee brengt met haar weemoedige titeltrack Everything Spins een prachtig, kwetsbaar stuk Americana ten gehore. Haar warme en doorleefde stem zingt over verlies, de constante beweging van het leven en het vinden van je eigen balans. De subtiele begeleiding van akoestische instrumenten en sfeervolle snaren geeft het nummer een diepe emotionele lading.

In het blokje Made in Holland brengen we vandaag een speciaal en emotioneel eerbetoon aan de onlangs overleden muzikant Peter Hill. We horen zijn talent als instrumentalist in San Antonio Rose, waarmee hij de onvervalste western swing tot leven wekt. Daarna vieren we zijn nalatenschap met de formatie Savannah, de topband, waarvan hij de trotse oprichter was, in Lost Gonna Live Here Again.

0: Made in Holland.
1: We sluiten het eerbetoon af met Texas Renegade en het nummer Good at Goodbye. De band waar hij eveneens als gewaardeerd muzikant zijn ziel en zaligheid in legde. Peter Hill was een reus in de Nederlandse country scene en we zullen zijn vakmanschap nooit missen.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Met Bloodhound levert Levi Foster een rauw en gitzwart stukje country blues af, dat door merg en been gaat. De hypnotiserende lome aanpak en de bezwerende stem van Foster creëren een broeierige, haast tastbare sfeer. Het nummer ademt de mysterieuze sfeer van Amerikaanse moerassen en achterbuurten uit.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: India Raimi brengt met het indringende Nobody's Coming een flinke dosis dramatiek naar de studio. Haar krachtige stem en de meeslepende, iets wat duistere instrumentatie roepen direct een intense en mysterieuze sfeer op. Het is een strijdvaardig nummer dat perfect balanceert tussen alternatieve country en rauwe gothic Americana.

John R. Miller staat bekend om zijn poëtische teksten en brengt met The Toll Booth weer een prachtig staaltje vakwerk. Zijn nuchtere, iets wat laconieke zangstijl past perfect bij de slimme observaties over het dagelijks leven en reizen in de marge. De muzikale omlijsting is subtiel en herbergt een heerlijke, lome aanpak die perfect past bij Millers unieke folk- en countrystijl.

herinneringen op aan lome warme zomerdagen die langzaam overgaan in de koelte van de avond. Een teder sluitstuk dat de luisteraar perfect voorbereidt op wat er in het volgende uur gaat komen. Blijf vooral luisteren, want in het tweede uur hebben we onder andere een eerbetoon aan de Judds, prachtig werk van de koningin van de country Dolly Parton, en stellen we het nieuwe talent Colin Nash aan u voor.

0: this won't be the Heights of Marie. Our generals ain't that dumb. Take a shot of this mash, stretch out and let the morning come.
1: Jouw stad, jouw radio. Met het nieuws van 7 uur.
2: René Vissers met het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheidsregio waarschuwt mensen die in flats op de derde verdieping of hoger wonen in Rotterdam-Zuid om de waterdruk te testen. Doordat een deurige stroomuitval doen de waterpompen in flats het vaak niet. Zodra de waterdruk begint weg te vallen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk emmers en flessen water te vullen om zo een waterreserve te hebben. Vanochtend vroeg ontstond er brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren sluiten. 19.000 huishoudens zaten zonder stroom. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Het mobiele netwerk werkt volgens de veiligheidsregio niet overal even goed en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervatte het centraal orgaan opvang asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor de bouw al is afgegeven, loopt er nog wel een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat de eerste bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Nijhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een man van 22 uit Huissen, een man van 31 uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum tegen een maximum aan het aantal inwoners gestemd. Dat blijkt uit de eerste exit poll. De vraag was of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld, zo is het steeds moeilijker om een huis te vinden. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege tekort in bepaalde beroepsgroepen, zoals onder meer in de zorg. Tot slot nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een maximumtemperatuur van maximaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het komt dan af naar 10 graden. En tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Adviezen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundeberg. 2 kilometer file tot aan de grens. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

0: Het tweede uur opende spectaculair en energiek met het dynamische duo Grey Delisle en Les Green en een knallende track Go Go Go. Dit nummer is een vurige mix van vintage rock'n'roll, rockabilly en soulvolle country. De chemie tussen de krachtige stem van Delisle en de instrumentatie van Green spat werkelijk uit de luidsprekers en zet de toon voor een energiek begin.
1: Dit is Crossroads met

In dit speciale blokje richten we de schijnwerpers op de Judds, een van de meest succesvolle duo's uit de countrygeschiedenis. Met Turn It Loose hoorden we hun uptempo bluesy kant waarin de krachtige vocalen van Wynonna Judd de hoofdrol opeisen en uitnodigen tot meebewegen. Het contrast kan bijna niet groter met de daaropvolgende Grandpa, Tell Me About the Good Old Days. Dit is een van hun meest bekende en emotionele ballads, waarin nostalgie, naar simpeler tijden en warm familiegeluk prachtig verpakt zijn in de harmonieën met moeder Naomi.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: India Raimi keert terug met het vlijmscherpe en onheilspellende Dead to Me. Raimi hanteert hier een heerlijk snerpende tongval en combineert intense emotie met een krachtig dwingend uptempo rootsritme. Haar zangstijl tilt het nummer naar een hoger niveau en houdt de luisteraar constant alert.

0: De levende legende Rodney Crowell slaat de handen ineen met de weemoedige stem van leraar Lynn op het prachtige Go Light a Candle. Ook Emmylou Harris is van de partij. Dit intieme nummer blinkt uit door zijn ingetogen arrangement en de diepe emotionele gelaagdheid in hun stemmen. Het nummer brengt een boodschap van hoop, troost en verbinding in donkere tijden, teder begeleid door akoestisch gitaarwerk.
1: So we took one on the chin.

0: De Nieuw-Zeelandse Kayley Bell brengt een frisse wind met haar moderne, hitgevoelige country popsound op Me For Me. Het nummer is een oprechte en zelfbewuste hymne over het geaccepteerd willen worden om wie je werkelijk bent in een relatie. Met haar heldere stem en een uiterst aanstekelijke refrein weet ze moeiteloos een groot publiek te boeien. Een energieke en hedendaagse track die perfect laat horen waar de moderne countrymuziek vandaag de dag staat.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

Eileen Rose levert een fascinerende en eigenzinnige interpretatie af van de klassieker Will the Wolf Survive, die we in het eerste uur al hoorden van Los Lobos. Rose kiest voor een meer ingetogen rootsy benadering, waarbij de nadruk ligt op haar doorleefde en expressieve stemgeluid. Het arrangement is rauw en weemoedig, waardoor de diepere betekenis van de tekst over overleven extra nadruk krijgt.

Country superster Tim McGraw neemt ons met Pawn Shop Guitar mee terug naar de basis van het muzikantenvak. Het nummer vertelt het nostalgische verhaal over hoe een goedkoop instrument uit een pandjeshuis de start kan zijn van grote dromen en een levenslange passie. McGraw brengt de tekst met zijn herkenbare warme stem en wordt ondersteund door een solide traditionele productie.

0: guitar.
1: Nu is het wederom tijd voor een ode aan het fenomenale schrijftalent van Dolly Parton, die alle drie de volgende nummers volledig zelf op papier zette. In Joshua horen we haar verhalende kracht over een excentrieke kluizenaar die door de liefde ontdooit, gezongen met haar kenmerkende vroege country vibe. Het prachtige The Bargain Store gebruikt de metafoor van een tweedehandswinkel om een beschadigd, maar liefdevol hart te beschrijven.

Tot slot breekt het feest los met de absolute klassieke Two Doors Down. Een vrolijke en aanstekelijke country pop track over het vergeten van je verdriet tijdens een feestje bij de buren. Dit blokje onderstreept nog maar eens waarom Parton wereldwijd wordt geëerd als een van de allergrootste songwriters aller tijden.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Met Normal Man levert Will Slater een eerlijk, nuchter en herkenbaar portret af. Van de alledaagse werkende man en zijn bescheiden dromen. Slater heeft een prettige warme stem, die uitstekend past bij de no-nonsense mentaliteit van deze geproduceerde country song. Zonder opsmuk of grote clichés weet hij de luisteraar te boeien, met een tekst die recht uit het leven gegrepen is.

In dit blokje maken we kennis met Colin Nash, een authentieke singer-songwriter, die met zijn nieuwe album For the Square diepe indruk maakt. Op Lessons in Living horen we beschouwende country rock, waarin Nash met een rauwe, oprechte stem terugkijkt op de harde lessen en fouten uit zijn verleden. De overgang naar The Waitress is natuurlijk en toont zijn grote talent voor het schrijven van verhalende songs. In dit nummer schetst hij een prachtig, weemoedig en respectvol portret van een hardwerkende vrouw achter de bar.

We sluiten in absolute feeststemming af met Olivia Douglas en haar vrolijke The Boys Are Back in Town. Met haar loopzuivere stem en een flinke dosis Ierse country charme zorgt ze voor een uiterst aanstekelijk nummer. De violen en accordeon swingen de pan uit en nodigen uit om nog één keer luidkeels mee te zingen en te dansen. Een energiek en vrolijk slotakkoord dat gegarandeerd zorgt voor een goed humeur. Volgende week ben ik er natuurlijk weer met een gloednieuwe aflevering vol ontdekkingen, klassiekers en nieuw werk.

0: nieuws van 8 uur.
1: René Vissers met het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheidsregio waarschuwt mensen die in flats op de derde verdieping of hoger wonen in Rotterdam-Zuid om de waterdruk te testen. Totdat een deurige stroomuitval doen de waterpompen in flats het vaak niet. Zodra de waterdruk begint weg te vallen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk emmers en flessen water te vullen om zo een waterreserve te hebben. Vanochtend vroeg ontstond er brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren sluiten. 19.000 huishoudens zaten zonder stroom. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Het mobiele netwerk werkt volgens de veiligheidsregio niet overal even goed en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervat het centrale orgaan opvang asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor de bouw al is afgegeven, loopt er nog wel een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat de eerste bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Nijhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een man van 22 uit Huissen, een man van 31 uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum tegen een maximum aan het aantal inwoners gestemd. Dat blijkt uit de eerste exit poll. De vraag was of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld. Zo is het steeds moeilijker om een huis te vinden. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege tekort in bepaalde beroepsgroepen, zoals onder meer in de zorg. Tot slot nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een maximumtemperatuur van maximaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het komt dan af naar 10 graden. En tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundeberg 2 kilometer file tot aan de grens. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Jouw stad, jouw radio.
0: Club Life.
5: Drechtstad FM.
6: Ja, goedenavond, welkom bij Club Life. Met vanavond opnieuw de Tedeschi Trucks Band. En dit keer staan ze samen op het podium met Leon Russell.

Thank you.

0: van 9 uur.
1: René Vissers met het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheidsregio waarschuwt mensen die in flats op de derde verdieping of hoger wonen in Rotterdam-Zuid om de waterdruk te testen. Tot al een deurige stroomuitval doen de waterpompen in flats het vaak niet. Zodra de waterdruk begint weg te vallen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk emmers en flessen water te vullen om zo een waterreserve te hebben. Vanochtend vroeg ontstond er brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren sluiten. 19.000 huishoudens zaten zonder stroom. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Het mobiele netwerk werkt volgens de veiligheidsregio niet overal even goed en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervatte het centraal orgaan opvang asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor de bouw al is afgegeven, loopt er nog wel een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat de eerste bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Nijhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een man van 22 uit Huissen, een man van 31 uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum tegen een maximum aan het aantal inwoners gestemd. Dat blijkt uit de eerste exit poll. De vraag was of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld. Zo is het steeds moeilijker om een huis te vinden. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege tekort in bepaalde beroepsgroepen, zoals onder meer in de zorg. Tot slot nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een maximumtemperatuur van maximaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het komt dan af naar 10 graden. En tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Fietsen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg. 2 kilometer file tot aan de grens. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Jouw stad, jouw radio.
0: Sound and Tracks.
5: Drechtstad.

9 over 9, zondag 14 juni 2026. Het is tijd voor Sound en Tracks 152. Een A- en een B-kant van 14 juni 2026. Ik heb weer van alles liggen. Veel te veel uiteraard. Maar dat zijn jullie van mij gewend, tot op zekere hoogte. We gaan luchtig beginnen. En ik wil niet zeggen dat we heel serieus eindigen. Maar in ieder geval de muziek die zal misschien zo hier en daar wat stuiteren. En dat gaan we starten met een album wat net uit is. 12 juni is het uitgekomen van een Amerikaanse zangeres, Olivia Rodrigo. Rodrigo, moet ik zeggen. Dat album heet You Seem Pretty... You Seem Pretty Sad for a Girl in Love. En daarvan hoor je Stupid Song. Een hele goede avond.

Heerlijke muziek van Ilya Santana, afkomstig van de Canarische eilanden Las Palmas de Gran Canaria. Ja, ben ik zelf ooit ook een keer geweest, een aantal jaren geleden. Een jaar of, was het 2013. Prachtig eiland en ja, je hoort het. Mooie muziek van deze meneer, doet hij al enige jaren. En ja, luisterde naar een nieuw nummer, The Void Reimagined Version. Net uit. Daarvoor Electric Light Orchestra. Dat was niet net uit. Tightrope. New World Records uit 1976. En we starten vanavond met het nummer van Olivia Rodrigo. Stupid Song. Ook net uit. Daarmee is het 9:55 geworden op Drechtstad FM en Atos Radio. Je luistert naar Sound & Tracks 152. De A-kant van 14 juni 2026. Live vanuit de studio in Papendrecht. We gaan muziek draaien van een instrumentale muziek. Ja, het is een fenomeen. Ik ken de man niet. Ik moet dat nog steeds een keer uitzoeken. Ook een nummer wat net uit is gekomen op een soort van EP. Je luistert of je gaat luisteren naar Charles Bertou en Matheus Assato. Play with fire.

0: Veld FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Sound and Tracks.
1: Drecht.

Candy on Mars, dat was Dennis Atlas featuring Steve Lukather. Nou, dat zijn twee leden van de band, Amerikaanse band Toto. En dat komt van het album Principle. Daarvoor Steely Dan 1977 van het album Aja of Aja. Daarvan het nummer Josie. En daarvoor Charles Bertou featuring Matteo Sassato met Play With Fire van een nieuwe EP. Dan gaan we nu luisteren naar de band Supertramp. Ja, dat is een relatief onbekend, althans onbekend. Album is wereldberoemd, alleen dat nummer wordt niet zo vaak gedraaid. Vandaar dat ik het vanavond een keer doe. Breakfast in America 1979, Supertramp met Oh Darling.

Ja, wat een power heeft deze band nog steeds, zeg. Arena uit 2005. We spelen en maken nog steeds muziekplaten. Of ja, wat zijn het? Iedere keer ik met mijn platen. Nou ja, cd's, noem maar op. Het hele verhaal. Pepper's Ghost heet het album uit 2005. En je hoorde daarvan The Shattered Room. Daarvoor niet minder The Black Keys en You Got to Lose. Dat komt van een album getrokken dat

0: De veiligheidsregio waarschuwt mensen die in flats op de derde verdieping of hoger wonen in Rotterdam-Zuid om de waterdruk te testen. Doordat een deurige stroom uitvalt, doen de waterpompen in flats het vaak niet. Zodra de waterdruk begint weg te vallen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk emmers en flessen water te vullen om zo een waterreserve te hebben. Vanochtend vroeg ontstond er brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren sluiten. 19.000 huishoudens zaten zonder stroom. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Het mobiele netwerk werkt volgens de veiligheidsregio niet overal even goed en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervatte het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor de bouw al is afgegeven, loopt er nog wel een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat de eerste bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Nijhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een man van 22 uit Huissen, een man van 31 uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum tegen een maximum aan het aantal inwoners gestemd. Dat blijkt uit de eerste exit poll. De vraag was of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld. Zo is het steeds moeilijker om een huis te vinden. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege tekort in bepaalde beroepsgroepen, zoals onder meer in de zorg. Tot slot nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een maximumtemperatuur van maximaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het komt dan af naar 10 graden. En tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundeberg 2 kilometer file tot aan de grens. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Jouw stad, jouw radio.
4: Sound and Tracks.

kabbelende muziek van Brian Eno. Een samenwerking met B.T. Wolf, Your The Afterlife. En dat is een nieuw nummer, net uit van deze Brian Eno. En ja, ik weet niet of mensen bekend zijn met deze man, maar dat was ooit de toetsenman van Roxy Music. En nog in de spannende periode, begin jaren, midden jaren 70. Daarvoor filmmuziek van, in dit geval, ja, geschreven door Jean-Baptiste Lully. En dat was een van de vertrouwelingen van de zonnekoning Louis XIV, Lodewijk XIV. Prachtige muziek, door hem geschreven in 1681. Uitgevoerd door, dat staat er niet echt bij, zie ik trouwens. In ieder geval, de film die heet Le Roi Danse uit 2000. En dat is een enorme aanrader. Prachtige film met schitterend acteerwerk. Ik zou zeggen, gaat dat zien. Nou, inmiddels zijn we aanbeland bij de B-kant van Soundtracks 152 van 14 juni 2026. Het is zondagavond en er is net een wedstrijd gestart tussen Nederland en Japan. We gaan het beleven wat daar van terecht gaat komen. Ik heb er eentje klaar en scherp staan van Beck Anderson, Amerikaan. Nummer uitgekomen in april. En ik moet zeggen, ik heb een beetje een zak voor dit nummer. Ik weet niet waarom, op de een of andere manier. Ja, mooie melodie. Hij zingt het op een prettige manier. We gaan luisteren naar Ride Lonesome. Hier is Beck.

0: Wereld FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Sound and Tracks.

Ja, daar krijg ik niet genoeg van, deze prachtige plaat van Electric Light Orchestra. Face the Music uit 1975, je hoorde Waterfall. En daarvoor a Warning, Why Can the Bodies Fly? En daarvoor Beck Anderson, oftewel Beck met Ride Lonesome. Je luistert naar de tweede kant, de B-kant van Sound & Tracks 152 van 14 juni 2026. Het is inmiddels 10:30 geweest en ik ga een track draaien van dat album wat ik regelmatig hier bij me heb en daar tracks van draai. Guitar Speak nummer 2, volume 2, uitgekomen op IRS, een Engels label. En er staan allerlei, ik wil niet zeggen gitaargoden, maar in ieder geval gitaarmuziek. En af en toe bijzonder verrassend. We gaan luisteren naar Jean-Paul Borelli. En de track die ik ga draaien is Sonic Blue.

Ja, klein drama. Henk Thompson en I find you're cheating on me. Dit wordt gebruikt onder andere in een film uit 2005. Ik heb het al eerder gezegd, eerder wat nummers gedraaid van deze soundtrack. Slither, een sci-fi horror comedy. Ja, aparte combinatie, maar hij is fantastisch. Zeer over de top. Ja, ik zou zeggen aanrader. Ga ervoor zitten. Henk Thompson dus. En daarvoor hoorde je muziek van de Israëlier Alon Lotinger. So True, een nieuw nummer. Een prachtige singer-songwriter. Mooi materiaal. Ook een aanrader. We gaan naar Amerika. Dat doen we met iets totaal anders. Namelijk Steve Roach. 2011 Back to Life. Je hoort het titelnummer.

Ja, het zit erop. We gaan er een punt aan draaien. Jawel. Aflevering 152, de B-kant. En ook daar komt uiteraard van 14 juni 2026... voor het Drechtstad FM en Atos Radio. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering. Wat je net hoorde, dat was van Steve Roach. Dat is een grootheid in het

Ik heb daar redelijk kritisch naar geluisterd en ik vind het wat minder geslaagd. Maar dit album mag er wezen, 1976, het album Wings at the Speed of Sound. En daarvan laat ik horen, Let 'em In. Bedankt voor het luisteren, tot een volgende keer en voor straks wel rusten.

0: met het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheidsregio waarschuwt mensen die in flats op de derde verdieping of hoger wonen in Rotterdam-Zuid om de waterdruk te testen. Doordat een deurige stroomuitval doen de waterpompen in flats het vaak niet. Zodra de waterdruk begint weg te vallen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk emmers en flessen water te vullen om zo een waterreserve te hebben. Vanochtend vroeg ontstond er brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren sluiten. 19.000 huishoudens zaten zonder stroom. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Het mobiele netwerk werkt volgens de veiligheidsregio niet overal even goed en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervat het centrale orgaan opvang asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor de bouw al is afgegeven, loopt er nog wel een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat de eerste bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Nijhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een man van 22 uit Huissen, een man van 31 uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum tegen een maximum aan het aantal inwoners gestemd. Dat blijkt uit de eerste exit poll. De vraag was of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld. Zo is het steeds moeilijker om een huis te vinden. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege tekort in bepaalde beroepsgroepen, zoals onder meer in de zorg. Tot slot nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een maximumtemperatuur van maximaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het komt dan af naar 10 graden. En tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundeberg. 2 kilometer file tot aan de grens. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Jouw stad, jouw radio.
4: De late avond.

0: England, Dan and John Ford Cooley samen in I'd Really Love to See You Tonight. Nou, dat gaat het niet worden, het zien, maar wel het beluisteren.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Dat zeg ik maar weer eens. Ik ga je oren weer eens verwennen met prachtige muziek vanavond. Heel veel lekkere afwisseling. Gewoon voor de gezelligheid en ook om op een lekkere manier aan de nacht te beginnen. Goed, maar dat niet alleen. We hebben niet alleen prachtige muziek. We hebben natuurlijk ook, zoals gebruikelijk, een aantal interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld, Jeroen van Gent ging weer de straat op met zijn microfoon en vroeg aan het winkelend publiek: zou u wel eens een dagje een geheel ander iemand willen zijn? Goeie vraag. Ja, misschien heb je voor jezelf een antwoord. Minister Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de legkip, maar blijft het daarbij? Altijd een goede vraag als hij zijn column laat horen. En we gaan het hebben over de jubileumeditie Volkskrant Beelden de Kunstprijs. Wat is daarmee en hoe zit het en wie krijgt de prijs? Is dat al bekend? Je hoort dat straks hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: Daryl Hall. John Oates, samen in Kiss on My List. En het Belgische Hoover Vanik met een van hun mooiste nummers. Mad About You. Goed, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Bent u tevreden met uzelf? Of zou u wel eens een dagje een geheel iemand anders willen zijn? Een acteur, een sportman, een staatshoofd, een politicus? Jeroen van Gent vroeg het u op straat. En hier zijn ze, uw antwoorden.
1: Goedendag. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Geen ellende. Man bij het hond vraagt.
2: Mag niet lang duren, want zij wil naar huis. Wil jij wat voor de verjaardag, voor de radio zeggen?
1: Oh, dat kan misschien ook wel, ja. Nou, kijk maar, ik zal u vragen in ieder geval. Met wie zou u wel eens een dagje willen ruilen? En mijn kinderen kunnen misschien ook verzinnen, ja.
2: Met wie zou ik wel eens een dagje willen ruilen?
1: Nooit willen ruilen met iemand?
3: Nou, nee. Ik heb het goed zo verder.
1: Dat klinkt ook goed. Ja, maar dat is ook hartstikke goed.
3: Ja, zeker.
1: Jawel. Ja. Dat kan natuurlijk politiek zijn, kunst, cultuur, sport.
2: Ik zit even heel... Jij weet het al. Ik weet dat al niet zo snel, hoor.
4: Een voetballer.
3: Nou ja, ik zou eens een keer wel met Max Verstappen of zo willen ruilen.
1: Oh.
3: Dat is wel anders.
1: Met zijn rijvaardigheid erbij, dan.
3: Ja, maar dat hebben we wel, hoor.
1: Oh, dat zou je wel kunnen?
3: Jawel. Waarom niet?
1: Hé, nou, dat is toch een hele goeie dan?
3: Ja.
1: Ja, dat zeggen... Ja,
3: alleen niet op die snelheden natuurlijk, maar goed.
1: Nee, oké. Okay. Nee, weet ik wat u gewend bent, zeg maar. Ja. En dan ben je dan een beetje door de bocht.
3: Ja, bij wijze van.
1: Ik zie het helemaal voor me.
2: Een voetballer, jij
1: ja, je loopt in een voetbalshirt. Met wie zou je wel eens willen rijden dan?
4: Met een speler van Barcelona of een speler van Feyenoord.
1: Ja, dat zijn jouw favoriete partijen?
4: Ja.
1: Clubs?
4: Ja.
1: Oké. Okay.
5: Met Jetten, Rob Jetten.
1: Oh, je bent heel snel. Dat is niet te benijden, toch?
5: Nou, ja, ik... Enerzijds zou ik willen zien wat die man allemaal op zich afkrijgt.
1: Ja.
5: En anderzijds zou ik het als uitdaging zien hoe ik het misschien zelf beter zou kunnen.
6: Nou ja, misschien Julia Roberts dan of zo. Oh. Een keer.
1: Nou, zo. Ja. En eens een keer in een film spelen.
6: Ja, een keer in een film spelen. Ja.
1: Is dat wat, ja?
6: Nou, weet ik niet. Maar als ik misschien op haar zou lijken, dan...
1: Ja, is dat goed?
6: Ja.
7: Met wie zou ik willen ruilen?
1: Ja,
7: nou, dat is een moeilijke vraag.
1: Ja. Nou ja, het ligt eraan.
7: Ik zou met niemand willen ruilen, want ik ben al blij met wat ik heb en met wat ik doe.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Wat doet u? Mag ik het vragen?
7: Ja, ik ben taxichauffeur, want ik rij je taxi meestal. En ik doe het meer voor dingen ouder ook, zeg maar.
1: Ja.
7: Ja, voor de WMO's.
1: Ja.
7: Voor de bejaarden, gehandicapten. Ja.
1: En dan zou je niet willen ruilen?
7: Ja, ik zou niet weten met wie eigenlijk.
1: Het is gewoon een fijn beroep.
7: Ja, dat is een leuk beroep. En ik heb het naar mijn zin ook.
1: Oh, wat mooi.
7: Dus ja.
1: Maar goed om te horen.
7: Ja, zeker.
1: Het is radio, maar ik zie het in uw ogen.
2: Nou, ik zou koningin Maxima wel eens leuk vinden.
1: Wow.
2: Ja, lijkt me wel leuk. Gewoon een dagje. Ja.
1: Dat moet in protocol, hè? Strikt.
2: Dat is dan wel weer zo. Ja, en Willem-Alexander zie ik dat niet zo zitten. Maar gewoon die dingen die zij doet, dat lijkt me wel eens leuk. Voor één dagje.
1: Voor een dagje, ja.
2: Voor één dagje, niet langer.
1: Ja. En wat zou je graag willen doen in die rol?
2: Nou, ik zit al vooral te denken van... Nou, die afgelopen Koningsdag, dat vond ik grappig dat zij ging schaatsen.
1: Oh ja,
2: en dat vond ik leuk. En zij kan altijd hele mooie kleren even voor zo'n dagje. Nou, lijkt me ook wel wat. Ja. Of een leuk staatsbezoek. Ja.
1: We moeten naar Donald Trump toe.
2: Ja, nou, dat niet.
1: Nee,
2: die sla ik dan weer over. Die sla ik over.
1: Dat mag de echte doen.
2: Dat mag de echte dan doen, hoor. Hè?
8: Minister van Buitenlandse Zaken.
1: Oh, dat is pittig.
8: Nou ja, u vraagt het. En ik geef u antwoord.
1: Maar dan bent u vast iets van plan?
8: Nou ja, een buitenlandse reis maken natuurlijk.
1: Oh, lekker buitenlandse reizen maken. Maar zou u die diplomatie een beetje beheersen dan? Om dat te kunnen waarmaken?
8: Nou, ik ben politiek ambtsdrager, dus bij het waterschap.
1: Oh.
8: Dus een klein beetje politiek gevoel heb ik wel. Maar ik ben in de basis geen politicus. Mijn achtergrond is niet...
1: Nee, het is wel anders natuurlijk.
8: Ja, het is meer 0-1-1 eigenlijk, is mijn achtergrond.
1: Maar u zou ambassadeur kunnen zijn voor hoe we in Nederland met het water omgaan. Waterberging.
8: Zeker.
9: De enige ik nu zou moeten denken met wie ik zou willen ruilen, maar die leeft niet meer zoals we hem hebben gekend, maar Jezus Christus.
1: Oh, Oeh, jee, maar dat is wel een flinke opgave.
9: Klopt. Oeh. Ja, dat is best wel lastig soms. Maar het lijkt me ook wel weer een bijzonder iets.
1: Nogal.
9: Ja, ja.
1: Ja, dat is nogal niet een voorbeeld.
9: Zeker.
1: Dat is heel groot.
9: Ja, maar hij is ook heel groot.
1: Oh, wauw. Nou ja, net zei meneer Rob Jetten, hè, de premier, dat is ook al heel hoog gegrepen. Best wel, maar Jezus is nog weer hoger.
9: Dan?
1: Oh, nou ja, dan de premier natuurlijk.
9: Sowieso.
1: Waarom zou je dat willen doen?
9: Omdat Jezus sowieso de enige mens is waarvan ik in ieder geval geloof, die zonder zonde heeft gewandeld en eigenlijk alles vanuit de liefde en de goedheid deed. Dus het lijkt me wel bijzonder om mee te maken hoe dat zou zijn als een mens die imperfect is en ook fouten heeft gemaakt, hoe dat dan zou zijn in zijn schoenen.
1: Ja, Jezus zei van zichzelf dat hij ook fouten maakte, toch?
9: Maar niet gezondig was zoals wij.
1: Nee, oké.
9: Dat bedoel ik meer.
1: Maar anders is het wel moeilijk, lijkt mij. Dan sta je wel in hele grote schoenen. Maar Jezus is een voorbeeld voor jou, neem ik aan. Dus.
9: Ja, ja, dat klopt. Ja, zeker.
1: Met wie zou u wel eens een dagje willen ruilen?
6: Nooit zo over nagedacht eigenlijk.
1: Ik eigenlijk ook niet, hoor.
6: Nee, hè? Nee.
1: Maar toch?
6: En het moet een persoon zijn.
1: Nee, dat moet helemaal niks. Veel mensen beginnen met de politiek natuurlijk. Van, nou, dan zou ik het wel eens even opschudden. Maar kan je ook natuurlijk een bekende filmster zijn. Hè, om in een film te spelen.
6: Zoiets, ja.
1: Of een bepaald beroep dat je zou willen proberen.
6: Nee, eigenlijk zou ik het echt niet weten.
1: Nee?
10: Dat is toch wel een vraag die ineens zo op je afkomt, hè?
1: Ja. Maar u gaat niet voor lager. Echt premier dus. Ja. Zo. Oh, hij is premier, ja.
6: Ja, dat is zo, dat is zo.
1: Algemene zaken, ja.
6: Ja.
1: Nou, wat zou u het eerst... Misschien heeft hij iets voor in de mond en zegt, nou, ga ik eerst doen dan. Meteen. Ja,
11: nou, dat zou ik niet zo durven zeggen.
1: Andere koffie op het ministerie.
11: Ik zou voor strengere aanpak van de kleine criminaliteit zijn. Een beetje conservatief, gewoon weer rust in de maatschappij.
1: En moet de landsregering dan doen of moet dit delegeren naar gemeenten?
11: Ja, ik denk wel delegeren, want uiteindelijk weten die de knelpunten plaatselijk het beste.
1: Ja, vind ik ook. Is het echt zo dat... Verzint u het ter plekke? Of loopt u er echt mee rond?
11: Nee, ik loop er niet meer rond.
1: Want je krijgt heel veel bagger over je heen.
11: Ja, nee, dat zal zeker.
1: Zeker als het maar één dagje is.
11: Ja. Daarom zou ik het ook niet langer dan één dag willen.
1: Juist. Ja. Hele goeie.
11: Ja.
12: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.

nieuwe versie van La Vie en Rose in 1981. Want de oude versie kwam uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Verder hoorde je America for Beginners van Letton Carter. Speciaal op verzoek van Jeroen van Gent. In een ogenblik een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de legkip. Of blijft het daar wel bij? Geen idee, we gaan het zo horen. Naar Mariah Carey en We Belong Together.

0: de legkip. De voorouder van onze legkippen, het bankiewahoen, was een fatsoenlijke vogel. In het voorjaar legden ze 5 of 6 eieren waaruit kuikens kwamen die voorbeeldig werden opgevoed. Toen begon de mens de eieren onder het dier zijn kont vandaan te jatten. In een wanhoopspoging om de verliezen te compenseren voerde het hoen de productie hoog op, tot 60 stuks per jaar. De mens was in zijn nopjes met zo'n dom dier. Maar tevreden was hij nog niet. Door kruisingen met reuzenrassen slaagde hij er de vorige eeuw al in er 200 eieren per kip per jaar uit te persen en nog was er iets in blijven zitten. In onze legbatterijen bleek het gemiddelde van 215 in 1960 nog te kunnen stijgen tot 275 nu. Voor dank krijgen de kippen stank. Na 14 maanden, wanneer de productie even dreigt te haperen, worden nieuwe eierlegmachines geïnstalleerd. De oude worden opgeruimd. Met geknakte vleugels verdwijnen ze in de kippensoep. Als je deze behandeling met die van onze eigen vrouwen vergelijkt, wordt duidelijk met 2 maten gemeten. Naast een kip slaan mensenwijfjes een zeer pover figuur. Per maand legt een vrouw welgeteld 1 eitje. Dat zijn er krap een dozijn per jaar. De eitjes zelf zijn bovendien zo klein dat je ze niet eens ziet. De bloederige verpakking valt echter des te meer op. Elke maand komt ze met veel misbaar naar buiten. Dat wil zeggen tot de vrouw een jaar of 50 is. Daarna raakt ze van de leg af. Haar eierstokken weigeren dan nog langer te gehoorzamen aan de werkorders van de hormonen. Voorgoed. En dat is dan zo ongeveer het enige waarin de mens uniek is. Onze taal, noch het gebruik van werktuigen, markeren de grens tussen mens en dier zo scherp als het optreden van een menopauze. Zoiets als een olifant in de overgang bestaat dus niet, godzijdank. En daar is een goede reden voor. Zodra een wijfje ophoudt met eicellen te maken, draagt het niet meer bij tot de voortplanting en maakt de natuur korte metten. Zelfs onze huisdieren hebben het ontzag hiervoor nog niet verloren. Zo wierp de oudste koe van Nederland tot op het laatst haar 30 kalveren bijeen en gaf ze melk tot op haar 36e. Dieren werpen tot ze erbij neervallen. Of beter gezegd, ze vallen erbij neer voordat ze niet meer kunnen werpen. Met de mens ging het aanvankelijk niet anders. Van nature behoren we al lang voor ons 50ste jaar te zijn opgegeten door een kort aangebonden holenbeer, aan de pest of gele pip bezweken of in de zoveelste bevalling gebleven. Onze naaste wilde verwanten, de chimpansees en orang-oetans, zijn op hun 30ste stokoud en der dagen zat. Alles wat een mens ouder wordt dan 40 jaar is veroverd op de natuur. Een toegift van de cultuur. Alleen wat de eierproductie betreft sterft een vrouw nog in het op oeroude biologische klokken vastgestelde uur. En soms doet ze daar heel raar bij. En de man? Het is niet eerlijk verdeeld. Terwijl de vrouw omstreeks haar 50ste haar vruchtbaarheid verliest, blijft die van haar man tot zijn laatste snik intact. Als je die oude baasjes voor het raam van het bejaardenoord ziet, zou je het niet zeggen. Maar onder de ogen van de directrice zitten ze elke dag nog miljoenen en miljoenen zaadjes aan te maken. Hoewel iets minder rap dan jongzaad, een beetje stram, is elk van die zaadjes nog best in staat die directrice of een ander te bevruchten. Als zij tenminste de 50 nog niet is gepasseerd.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

legendarische zanger Armand hoorde je natuurlijk, met Blommekenners. Benjamin was zijn grootste, misschien ken je dat nog wel. En Rodan Keating hoorde je hier in de late avond met When You Say Nothing At All. In een ogenblik gaan we het hebben over een mooie prijs. De Volkskrant Cultuur- en Kunstprijs. Ja, dat viert een verjaardag en dat wordt binnenkort gevierd. En we gaan praten met Lineke Hulshoff. Zij is curator Stedelijk Museum van Schiedam. Ze weet er alles van. Komt eraan na deze van Glenn Medeiros. Love always find a reason.

0: praten over de jubileumeditie van de Volkskrant Beeldende Kunstprijs. En dat doe ik met Lieneke Hulshoff. Lieneke, welkom.
1: Hallo.
0: Je bent curator van de komende tentoonstelling namens het Stedelijk Museum in Schiedam. Maar daar vindt die tentoonstelling plaats, hè?
1: Ja, dat klopt. In de Monopol. Dat is een nieuwe locatie van hen. Oh. Tegenover het museum. Het is een oude bioscoop. Die is helemaal verbouwd tot tentoonstellingsruimte.
0: Oké, dus het is eigenlijk een soort filiaal van het Stedelijk Museum zelf.
1: Klopt, aan de overkant van het museum, ja.
0: Wat voor kunst is er te zien?
1: Het kunst van 4 jonge kunstenaars die zijn genomineerd. Mm-hmm. En dat zijn Afra Eisma, Levi van Gelre, Sondi en Malik Saïb. En zij laten alle 4 verschillende soorten werken zien. Dus we hebben videowerk, animaties. Er zijn textielwerken die aan het plafond hangen. Er zijn verschillende schilderijen, een soort getekende schilderijen. Er is geluid, eigenlijk van allerlei soorten objecten door de ruimte. En wat we deze editie hebben geprobeerd is om niet zo die 4 genomineerden een losse presentatie te geven, maar dat al die 4 kunstenaars echt samen één grote tentoonstelling maken in de Monopol.
0: Ja, en hoe komt die Volkskrant Beeldende Kunstprijs dan naar voren in deze situatie?
1: Nou, deze 4 kunstenaars zijn dus gekozen door verschillende mensen uit de kunstwereld. Die hebben hun voorgedragen eigenlijk. Dus zij zijn niet gekozen door mij, maar echt door die adviseurs van de prijs.
0: Mm-hmm.
1: En vervolgens krijgen deze 4 kunstenaars, 1 onderdeel van de prijs is dus deze tentoonstelling in de Monopol. En een ander deel van de prijs is dat zij met interviews in de krant komen.
0: Ja, ja, maar ze krijgen die prijs al dus. Zij zal.
1: Nee,
0: oh, dat nog niet. Oh, het is nog spannend.
1: Eén van de 4 gaat hem winnen. Ja,
0: kijk, ja, dan blijft het toch spannend voor één van de 4 die het gaat winnen. Maar dat kan nog dit moment iedereen zijn.
1: Dat kan nog iedereen zijn. En er is ook een publieksprijs. Dus 1 juryprijs en een publieksprijs.
0: En wanneer weten jullie wanneer de uitslag is van die prijs?
1: Dat is op 13 juni. Dus dan dus tijdens de opening eigenlijk wordt de juryprijs uitgereikt.
0: Oké. En kan iedereen daarbij zijn of is dat een besloten
1: weg? Ja, iedereen kan daarbij zijn. En het is op zaterdag 13 juni. En dat is ook een hele dag met alle

0: enorm goede kunstenaars. En wat ik merk is dat ze alle vier heel veel werken met fantasie. En met een soort werelden die eigenlijk niet echt bestaan in onze wereld. Dus gek genoeg, ze zijn gekozen niet door mij en van buitenaf. En de adviseurs wisten natuurlijk ook niet wie ze precies van elkaar, wie ze zouden kiezen. Maar ik vind het een heel sterk geheel samen.
1: Ja, nou,
0: er zijn veel raakvlakken tussen die kunstenaars.
1: Dat klinkt al veelbelovend om daar op bezoek te gaan naar die tentoonstelling. Hoe kan dat het beste?
0: Kom je gewoon bij die monopol. Daar kun je naar binnen en daar hebben we ook videoportretten gemaakt. Dus dan vertellen de kunstenaars iets over wie ze zijn en wat ze laten zien. En dan ga je die ruimte in. En dan is het vooral mooi om je te laten verrassen en om te kijken wat je allemaal ziet. Het is heel, ja, wat ik zeg, echt andere werelden. Dus het zijn een soort sprookjesachtige fantasiewerelden die je zal tegenkomen.
1: Ja. En tot hoe lang loopt de tentoonstelling?
0: Tot en met 2 augustus. Dus het is van 13 juni tot en met 2 augustus.
1: Ja. Misschien is het ook even goed om op de website te kijken van het Stedelijk Museum. Want ik neem aan dat dat de website is waar je moet kijken om iets over deze tentoonstelling te weten.
0: Ja. En de krant, de Volkskrant zal dus ook aandacht aan wijden. Dus op 12 juni komt er een grote kunstbijlage in de krant.
1: Oké, nou dan kunnen mensen daar ook nog kijken hoe de tentoonstelling eruit ziet. Maar gewoon naar de tentoonstelling toegaan, dat lijkt me het beste.
0: Precies, dat zou ik ook doen.
1: Liedeke Hulshoff, curator van de tentoonstelling in het Stedelijk Museum Schiedam, maar dan wel aan de overkant in Monopol, deze tentoonstelling. Dank voor het gesprek.
2: Tot middernacht, de late avond.

0: prachtig nummer van Meghan Trainor, Just a Friend to You. Aan het einde van deze aflevering van De Late
1: Nachtleven. Jouw stad, jouw radio. Rijnstad FM. Met het nieuws van 12 uur.
2: René Vissers met het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheidsregio waarschuwt mensen die in flats op de derde verdieping of hoger wonen in Rotterdam-Zuid om de waterdruk te testen. Doordat een deurige stroomuitval doen de waterpompen in flats het vaak niet. Zodra de waterdruk begint weg te vallen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk emmers en flessen water te vullen om zo een waterreserve te hebben. Vanochtend vroeg ontstond er brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren sluiten. 19.000 huishoudens zaten zonder stroom. De hulpdiensten hebben geen last van

0: Een grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Het mobiele netwerk werkt volgens de veiligheidsregio niet overal even goed en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervat het centrale orgaan opvang asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor de bouw al is afgegeven, loopt er nog wel een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat eerst de bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Nijhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een man van 22 uit Huissen, een man van 31 uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum tegen een maximum aan het aantal inwoners gestemd. Dat blijkt uit de eerste exit poll. De vraag was of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld, zo is het steeds moeilijker om een huis te vinden. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege tekort in bepaalde beroepsgroepen, zoals onder meer in de zorg. Tot slot nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een maximumtemperatuur van maximaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het komt dan af naar 10 graden. En tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: van 1 uur.
1: René Wissers met het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheidsregio waarschuwt mensen die in flats op de derde verdieping of hoger wonen in Rotterdam-Zuid om de waterdruk te testen. Doordat een deurige stroomuitval doen de waterpompen in flats het vaak niet. Zodra de waterdruk begint weg te vallen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk emmers en flessen water te vullen om zo een waterreserve te hebben. Vanochtend vroeg ontstond er brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren sluiten. 19.000 huishoudens zaten zonder stroom. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Het mobiele netwerk werkt volgens de veiligheidsregio niet overal even goed en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervatte het centraal orgaan opvang asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning

0: over de bouw al is afgegeven, loopt er nog wel een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat de eerste bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Nijhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een man van 22 uit Huissen, een man van 31 uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum tegen een maximum aan het aantal inwoners gestemd. Dat blijkt uit de eerste exitpoll. De vraag was of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld. Zo is het steeds moeilijker om een huis te vinden. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege tekort in bepaalde beroepsgroepen, zoals onder meer in de zorg. Tot slot nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een maximumtemperatuur van maximaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het komt dan af naar 10 graden. En tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 2 uur.
1: René Vissers met het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheidsregio waarschuwt mensen die in flats op de derde verdieping of hoger wonen in Rotterdam-Zuid om de waterdruk te testen. Doordat een deurige stroomuitval doen de waterpompen in flats het vaak niet. Zodra de waterdruk begint weg te vallen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk emmers en flessen water te vullen om zo een waterreserve te hebben. Vanochtend vroeg ontstond er brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren sluiten. 19.000 huishoudens zaten zonder stroom. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Het mobiele netwerk werkt volgens de veiligheidsregio niet overal even goed en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervatte het centrale orgaan opvang asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor de bouw al is afgegeven, loopt er nog wel een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat de eerste bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Nijhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een man van 22 uit Huissen, een man van 31 uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder.